0: maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool, bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde

0: aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.
3: Dames en heren, Iwenga komt.

0: helpen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon. Het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.

0: Hi.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

stars in their eyes. So what you want?

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu

0: opvallen omdat niet van iedere diefstal melding wordt gemaakt. Een petitie met meer dan 700 handtekeningen van bezorgde Alphenaren werd aangeboden aan het Alphense College van BMW. Die heeft het probleem erkend. Alleen ja, ondanks de belofte om op korte termijn in gesprek te gaan met de partners, de NS onder andere, is er nog altijd geen concreet plan. En dat baart ons zorgen, dat ten eerste. Maar ja, het komt in ieder geval te laat voor Marjolein en haar kinderen. Want in januari werd de fiets van haar dochter gestolen. En onlangs werd ook nog de fiets van haar zoontje gestolen. Deze maand nog zelfs. En dat gebeurde allemaal uit die bewaakte fietsenstalling. Dat is toch een bijzonder verhaal. Marjolein heb ik aan de telefoon. Marjolein, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, binnen een half jaar tijd 2 fietsen binnen 1 gezin gestolen. Dat is slecht nieuws voor jullie natuurlijk. Maar ja, ik vraag me dan af, is dat dan puur toeval? Of is het gewoon eigenlijk elke dag gokken of dat je fietsen nog staat?
1: Nou, ik denk elke dag gokken of je fiets er nog staat. Ik bedoel, ik parkeer daar zelf mijn fiets ook 4 dagen per week. Ik rij 's ochtends in, ik rij hem 's avonds, kom ik weer terug. En het is gewoon echt elke dag weer afwachten. Zal mijn fiets nog staan op de plek waar die hoort te staan? Ik ben al menigmaal mensen tegengekomen die zeggen, ik ben mijn fiets kwijt, hij staat er niet meer. Dus ja, dat van mijn 2 kinderen dat toevallig is enorm zuur binnen een gezin. Maar ik zit te wachten tot wanneer is mijn fiets weg.
0: Ja, dat is eigenlijk het gevoel wat je eraan overhoudt, ja.
1: Ja, absoluut. En enorm veel woede vooral.
0: Ja, dat snap ik wel. Want het zijn natuurlijk 2 fietsen binnen 1 gezin. Dat is natuurlijk best wel een aanslag voor het vertrouwen. Maar ook voor de portemonnee, want je moet weer nieuwe fietsen kopen. Dat is dan misschien het minste in dit verhaal. Hoe veilig is de bewaakte fietsenstalling dan, is de vraag. Heb je zelf wel eens wat opgemerkt daar? Van snuiters die zich daar ophouden en die daar helemaal niks te zoeken hebben?
1: Nou ja, ik rijd daar 's ochtends om 7:15 in. Dan is het best wel druk. En om 7:00 s'avonds ben ik daar weer terug. Ook dan is het best wel volle bak qua reizigers die dan weer terugkomen vanuit hun werk of vanuit hun studie. Dus ja, op die tijdstippen denk ik dat je weinig rare snuiters ziet lopen. Ja. En ik denk dat gewoon echt op de tijden komt dat echt de spitstijden door deze criminelen, zo mocht ik ze noemen, vermeden worden en dat ze gewoon echt op de tijden komen dat het gewoon rustig is, dat de meeste mensen gewoon al onderweg zijn. Ja. En dan gaan polsen van, goh, staat er wat leuks in die fietsenstalling?
0: Ja, veel mensen roepen dan op van, joh, zet dan een extra slot om je fiets. Maar ja, voor jou heeft dat geen zin, hè?
1: Nee, zeker niet. Er liggen daar, als je daar gewoon elke dag zelf bij spreken zo'n rondje loopt, je ziet daar gewoon doorgeknipte sloot op de grond liggen. Het zegt helemaal niks. Je kan hem, en dan wordt er gezegd van, ja, weet je wel, zet hem aan de stalling vast. Die stalling is ook niet groot genoeg om dat allemaal goed te doen. Er staan grote fatbikes, er staan inmiddels bakfietsen, staan er daar binnen. Je kan je fiets niet goed neerzetten. En het is gewoon Russisch roulette, wachten tot je fiets weg is.
0: Ja, en buiten het feit, omdat het natuurlijk om een bewaakte fietsenstalling gaat, daar zet je dus je vraagtekens achter of dat die daadwerkelijk wel bewaakt is. Maar goed, er zijn wel gewoon bewakingscamera's en toegangspoortjes om binnen te kunnen komen. Maar heb je het vermoeden dan, ja, hoe kunnen ze dat dan doen? Heb je een idee hoe dat is gegaan?
1: Nou ja, ik heb, echt bewaakt kan je, bij bewaking zie ik, dan staat daar iemand, die staat gewoon te kijken van, goh, kom jij met je fiets binnen en ga je weer met een fiets weg die van het slot af is. Je moet inrijden met je fiets door poortjes met je betaalpas of je OV-pas. Nou, dan gaat die open en eruit kun je op die manier ook weer. Er hangen inderdaad camera's, maar ik heb gewoon het vermoeden, zij pakken een fiets die zij interessant vinden, een gewone fiets of een elektrische fiets, dat doet er dan denk ik niet toe. Ja, en die tillen ze denk ik misschien gewoon aan een haak, aan hun broek, een kleine centimeter van de grond af, waardoor het lijkt alsof ze de fietsenstalling uitlopen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren van de speciale chat van dat platform gebruik gemaakt. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is ook afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan.

0: Prinses Ariane heeft gisteravond voor het eerst een staatsbanket bijgewoond. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima ontvingen het Japanse keizerspaar. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Het weer zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt langzaam op gang met drukte op de A4 richting Amsterdam. Er rijdt het verkeer langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied over 9 kilometer. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het hebben over voetbal. Niet over het WK voetbal, maar wel de WK-ganger Nusair Mazraoui. Die heeft namelijk...

0: vele uren, nou misschien wel duizenden uren gevoetbald op een pleintje. En gisteren was daar op dat pleintje ook een toernooi te vinden. Namelijk de Top Aas Cup. Een voetbaltoernooi voor de jeugd in de Alfse Edelstenen buurt. En dat werd dan weer georganiseerd door Alfa Vitaal. Stefan Vink, die is van Alfa Vitaal. Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Komt de naam van Mazrui dan eigenlijk nog voorbij op zo'n dag als gisteren?
1: Ja, geregeld. En ook andere voetballers tegenwoordig die ook voor Marokko uitkomen, die komen voorbij. Maar die komt voorbij.
0: En, wat wordt er dan over gezegd? Dat hij goed heeft. Ja, Marokko heeft natuurlijk gespeeld, hè? 1-1 tegen Brazilië. Best wel een goede prestatie natuurlijk.
1: Ja,
0: zijn er dan ook lovende woorden? Of worden er ook nog andere dingen vermeld over Mazrui en de rest van de Marokkaanse spelers?
1: Nou, nee, maar het is meer de ze identificeren zich natuurlijk met die goede spelers.
0: Ja.
1: En ook met de Nederlandse elftal spelers. Dus dat is waar de jongens natuurlijk naar opkijken.
0: Heb jij vroeger zelf ook gevoetbald?
1: Ja.
0: Wie was jij?
1: Ja. Wie was ik? Bergkamp.
0: Ja, Dennis Bergkamp, ja.
1: Ja, Bergkamp, ja.
0: Wauw, ja, dat zijn dat mooie...
1: Dat is mijn idool.
0: Ja, was je ook net zo goed? Dat niet, denk ik.
1: Net niet.
0: Nee. Ja, Arsenal had wel gebeld, maar dan niet voor die functie, zeg maar.
1: Ik had vliegangst, net als hij.
0: Oh ja. Gisteren mocht je gewoon lekker in Alphen blijven, want hij kon er zelf natuurlijk dan niet bij zijn, hè, Mazrui. Want hij komt namens Marokko dan uit op het WK voetbal in Canada, ja. Amerika en Mexico. Ja. Gisteren al van aan de Rijn, de Top Aas Cup. Waar komt die naam vandaan eigenlijk?
1: Hij werd gehouden op het Top Aas plantsoen.
0: Ah, ja, dat is heel simpel. Ja.
1: Dus, ja, zo simpel is het.
0: En waarom werd het dan georganiseerd? Want het is wel een bijzonder soort voetbaltoernooi, hè?
1: Nou, we hebben hem georganiseerd in het kader van de Alfse Beweegweek, die afgelopen week gaande was. Waarin we vanuit Alfa Vitaal samen met heel veel verschillende partners, zowel sportaanbieders als onze preventiepartners, hele mooie evenementen hebben georganiseerd om de inwoners in beweging te krijgen en vooral te houden. En de Top Aas Cup was daar een onderdeel van. Voor het eerst georganiseerd. We richten ons veel in de Edelstenen buurt met onze activiteiten samen met Particip. Want we hebben het niet alleen georganiseerd gisteren, maar samen met Particip deden we dat. Om te zorgen dat mensen in beweging komen, dat ze elkaar ontmoeten. En voor deze doelgroep is voetbal natuurlijk de sport om een leuke middag te creëren in het kader van bewegen.
0: Ja.
1: Dus dat was de aanleiding.
0: Maar het is wel een bijzonder voetbaltoernooi, want het is niet 11 tegen 11, maar een 3x3 straatvoetbaltoernooi. Wat moet daarbij inzien?
1: Ja, nou, je speelt 3 tegen 3. Op het topaasplantsoen is een voetbalkooi. Daarnaast hadden we een boardingveld neergelegd op het basketbalveldje wat daarnaast ligt. Dus twee veldjes, 3 tegen 3, snelheid, veel balcontacten, zorgen dat... Dat je meer scoort dan de tegenstander, net als bij normaal voetbal. Maar doordat het iets lager aantal is, is het iets makkelijker om een team te formeren en om aan te sluiten. Dus die drempel daar hebben we daarmee.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goedemorgen. 1 over 7. We gaan zo beginnen aan de donderdagochtendshow. Eerst tijd voor het nieuws, de NOS.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
10: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getalen uitvallen.
9: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
11: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
9: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Jerenci het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, en wat er aan de hand is in de regio hoor je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De 46e editie van de Alphense Sportontmoeting zit erop. Door een aangepaste opzet was het programma dit jaar korter dan gebruikelijk. Tennis moest door hevige regen worden afgelast, maar de onderdelen puzzelrit, petank en beachvolleybal gingen wel door. De winnaars waren Thean, AAV 36 en Tempo. De organisatie onderzoekt hoe volgend jaar meer verenigingen en sporten kunnen aansluiten. De boskoper die begin 2023 met 174 km per uur en onder invloed van alcohol een ernstig ongeval veroorzaakt op het Laag Boskoop, krijgt in hoger beroep een lagere straf. Het gerechtshof veroordeelde de 38-jarige man tot 8 maanden cel, waarvan 5 voorwaardelijk, een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van 2 jaar. De straf valt lager uit omdat het hof niet bewezen vindt dat het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen. Zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging beraadt zich nog op een gang naar de Hoge Raad. Het Openbaar Ministerie eist 5,5 jaar cel tegen een 30-jarige man uit Den Haag voor het opslaan van cocaïne in een drankenloods in Ter Aar. De drugs maakte deel uit van een gestolen partij van ruim 1000 kilo uit België. Volgens justitie leidde de dubbele ripdeal tot een reeks beschietingen, explosies en bedreigingen in de Haagse en Alphense regio. Over 2 weken zal de rechtbank uitspraak doen. En tot zover het nieuws uit de regio.
8: Yes, Ries, dankjewel. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, op dit moment 3 files in de regio, waaronder op de A4 Rotterdam richting Amsterdam loopt het vast. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Prins Klausplein, er staat op dit moment 6 kilometer. Je vertraging is 3 minuten. De ander die verdwijnt nu van mijn scherm. Ik heb er nog één over. Dat is dan de A20-hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Daar staat 4 kilometer. En je vertraging bedraagt zo'n 7 minuten. Hoe stopt het spoor?
12: Ja, reizigers tussen Alphen aan de Rijn en Gouda moeten vanaf gisteren rekening houden met hinder door werkzaamheden. Tot zondagochtend rijden er geen Airnet-sprinters op het traject vanwege werkzaamheden aan spoorbruggen bij Waddinxveen. De NS zet stopbussen in die alle tussenliggende stations aandoen. Wie tussen Alphen en Gouda reist, kan volgens de NS beter via Woerden. Ik zeg volgens mij helemaal een verkeerde te lezen hier zo. Volgens mij is die van een paar weken geleden.
8: Ik heb geen idee. Jij hebt... Je hebt het voor je, dus...
12: Je houdt hem nog even voor me te goed, want dit is echt niet te hoeien.
8: Oké, okay. Dat dan zometeen in de ochtendshow. We gaan beginnen aan deze donderdag 18 juni.
13: Dames,

0: dit theater. Ik verzoek u om uw storingen vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
1: Welcome.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: 7 over 7. Goedemorgen. En van harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier. Donderdag 18 juni 2026 vandaag. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het valt me iets op. Ja, ik ga alvast een klein vooruitloopje nemen op het nieuws van zometeen. Maar er zitten 16.000 kinderen thuis omdat ze niet zijn ingeschreven bij een school.
1: Zo dan?
0: Ja, ik vind het bizar dat
1: in onze regio?
0: Nee, in Nederland.
1: In Nederland?
0: 16.000 kinderen in heel Nederland zitten thuis omdat ze niet ingeschreven staan bij een school.
1: Hoe kan dat dan?
0: Ja, ze krijgen dan thuisonderwijs. En dat ding. Ja, het is zeg maar, sommige ouders die hebben niet het vertrouwen zeg maar, dat het goed gaat met de kinderen op school. Dus dan denken ze, nou, we kunnen dat beter zelf doen. Vandaar dat ze dan ook contact opnemen met helemaal niks. Dus ze laten gewoon niet van zich horen. En ze gaan gewoon lekker thuis onderwijs geven. En dan met de eigen systemen, met de eigen kennis, met de eigen leermethodes, dat soort zaken. Vorig jaar stonden ruim 16.000 kinderen niet ingeschreven. Nou ja, dit jaar lijkt het nog iets groter te zijn trouwens. Want naar schatting zijn het zo'n 60.000 kinderen.
1: Nee, dat is volgens mij is dat anders. Volgens mij is het namelijk, de kinderen zijn wel ingeschreven in school. 60.000 kinderen daarvan. Ik zeg het verkeerd. Er staat een groep mensen die wel ingeschreven staat, kinderen. Maar die gaan dan meer dan de helft van het schooljaar niet naar school. En dat zijn de 60.000.
0: Ik ga het hele bericht voorlezen, ja. Dan wordt het duidelijk. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat, neemt de laatste jaren toe. Oude vereniging Balans vindt dat de staat daar niet genoeg tegen doet en stapt daarom naar de rechter. Vorig schooljaar stonden ruim 16.000 kinderen niet ingeschreven bij een school. De groep die wel staat ingeschreven, maar meer dan de helft van het schooljaar niet naar school gaat, is veel groter. Dat zijn naar schatting ruim 60.000.
1: Ja.
0: Dat is wat jij vertelt inderdaad. Balans zegt dat het om een heel diverse groep gaat, die om allerlei problemen uitvallen op school, omdat ze moeilijker meekomen of op een andere manier leren. Dat kan natuurlijk ook. Hè. We hebben het over de ouders die bijvoorbeeld de kinderen thuis houden, omdat ze dan thuisonderwijs geven. Maar er zijn ook genoeg kinderen die niet meer naar school willen, omdat ze gewoon niet mee kunnen komen op school. Vanwege allerlei zaken is het dan. Maar ja, het is toch wel zorgwekkend dat het gebeurt.
1: Ja.
0: Wat nog zorgwekkender is, is dat eigenlijk de staat hier dan niks tegen doet. Althans, dat is wat er wordt gezegd. Maar dat is niet helemaal waar. De staat die kan er niks tegen doen. Want je hebt natuurlijk gewoon de zogenoemde leerplicht. Alleen, er zijn ook bepaalde uitzonderingen geweest in de afgelopen tijd, waarin thuisonderwijs gegeven mocht worden. Maar sommige dingen zijn niet bekend. Of is er geen locatie bekend waar ze wonen. Of is niet bekend of dat ze in Nederland verblijven of in het buitenland. Want dat zijn er ook genoeg.
1: Mm-hmm.
0: Dus sowieso van die 16.000 kinderen is niet alles bekend bij de staat, zeg maar. Nee. Dus daar kan je weinig tegen doen. En dat baart me dan wel weer zorgen. Want ja, hoezo kun je er weinig tegen doen? Wat kunnen we doen? Laat ik het zo zeggen. Wat kunnen we nog doen?
1: Ja, dat is het probleem. Hè. Ze moeten dan huis aan huis gaan met onderwijsinspecteurs, geloof ik dat het dan heet.
0: Ja, een beetje de ouderwetse methode krijg je dan. Ja, en een beetje à la de manier van controleren van de hondenbelasting, zeg maar.
1: Ja, even aanbellen, kijken of de kinderen gaan blaffen.
0: Heeft u een hond? Betaalt u daarvoor? Heeft u een kind? Betaalt u Nee, gaat hij naar school, zeg maar? Dat idee krijg je dan een beetje. Is dat wel humanitair? Vraag ik me dan af. Kan dat op die manier? Kan je eigenlijk dan soort van langs de deuren gaan om dan te zeggen, ja, uw kind is leerplichtig, dus we nemen die mee en die gaat nu naar school.
1: Een aantal weken geleden was er toch ook iets in het nieuws over dat Nederland, tenminste de regering, wil het thuisonderwijs aan banden leggen. Dus dat het dat veel minder moet worden.
0: Het onderdeel van dit verhaal.
1: Ja.
0: Dus ik vind dat wel. Enerzijds is het goed, hè, dat je dan minder thuisonderwijs hebt. Anderzijds is het ook wel, voor sommige kinderen kan het gewoon eenmaal niet anders.
1: Ja, is ook zo.
0: Omdat ze dus met bepaalde achterstanden leven. Of omdat ze gewoon niet mee kunnen komen. Eigenlijk beter uitgelegd. Ze kunnen niet meekomen in de klas, omdat het gewoon, het is te druk in de klas. Het is te. Maar ja, ook daar moeten gradaties in komen natuurlijk. Want het kan niet zomaar zijn dat ieder ouder zegt, mijn kind vindt het te druk in de klas, dus die gaat gewoon niet naar school.
1: Ze zijn zo volgens mij sowieso wel bezig vanuit de regering, vanuit het Rijk, om wat meer op dat onderwijs te letten. Want toevallig, een kennis van ons, die heeft een kind die kan. Die is gewoon ongelukkig geboren.
0: Okay.
1: Die heeft het voorgezet speciaal onderwijs heeft ze gevolgd.
0: Ja.
1: En die heeft ze met goed gevolg afgelegd dit jaar.
0: Ja.
1: Tot 2021 zou dat kind dus gewoon geen diploma hebben gekregen. Terwijl je wel hebt je hebt wel geleerd.
0: Omdat het niet werd erkend?
1: Het werd gewoon niet erkend.
0: Wauw.
1: Maar het was wel opgesteld door de overheid. En dus, sinds 2021 kunnen ze dus nu wel een diploma krijgen. Het is toch eigenlijk ook een beetje krom is dat, weet je?
0: Dat is vrij krom inderdaad. Zeker als het ook vanuit de overheid is goedgekeurd.
1: Nou, dat. En dat hebben ze dus sinds 2021 zijn ze daar dus mee bezig geweest om dat te gaan veranderen. Dus ja, ik heb een beetje het idee dat de regering en het Rijk gewoon een inhaalslag aan het maken is.
0: Wat was dan de reden geweest waarom ze het niet goed hadden gekeurd?
1: Nou, niet zozeer dat het niet goed was gekeurd, maar dat er werd gewoon niet in voorzien om een diploma uit te geven. Want ja,
0: wat was daar de reden van dan, zeg maar?
1: Dat is voor mij nog onbekend.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Ja, het is een bizar verhaal, maar goed, wat dat betreft. We zitten er prima in het onderwijs. In ieder geval in dit verhaal dat de overheid er wel wat tegen wil doen. Maar dat er dan nu eigenlijk een soort van rechtszaak komt van, ja, er is jarenlang niks gebeurd, dus jullie moeten daarvoor gaan zorgen of zo. Ik vind het gewoon een heel verwarrend verhaal.
1: Ja, is het zeker.
0: En ik verbaas me gewoon over het cijfer. Gewoon die 16.000 kinderen die dan geen onderwijs krijgen vanuit een officiële onderwijzing. Ja. Ja, er schijnt ook iets te zijn met het geloof en gedoe en dat daar ook weer wat achter hangt. Maar goed, daar moet je me verder niet over vragen, omdat ik daar niet te veel over weet. Maar dat zag ik ook weer in het nieuws voorbij komen. Ik denk, op een gegeven moment. De controle en het heft is een beetje uit handen, heb ik het idee.
1: Ja, nee, dat. Het was een beetje een zootje, was het.
0: Maar heeft ook te maken natuurlijk met. Je hebt natuurlijk die Bellinga's, die YouTube-familie.
1: Ja.
0: Die is natuurlijk naar buitenland
1: getrokken. De Bellinga's waren dat. Ja, ja, ja.
0: Ze zijn niet eens met de regels en ze willen hun eigen regels vormen, bla bla bla. Ja, weet je, als we dit allemaal gaan doen, dan hebben we de poppen aan het dansen. Dat is niet de bedoeling.

0: dagbesteding in plaats van reguliere diploma's. Het doel was destijds om leerlingen praktische vaardigheden mee te geven. Dus die kinderen konden wel moesten een staatsexamen doen, maar kregen daar gewoon geen diploma voor. En dat is sinds 2021 is dat dus nu veranderd.
1: Oké, en de leerlingen die daarvoor dan een diploma zouden hebben mogen ontvangen op het moment dat ze dus een opleiding hadden afgerond, hebben die dan dat uiteindelijk alsnog ontvangen, vraag ik me af.
0: Nou, dat zou ik niet weten.
1: Nee, ja, precies.
0: Leren vraagt die ik moet zoeken voor het, hoor.
1: Nee, ik bedoel, jij hoeft het niet uit te zoeken, maar het is wel dat ik me afvraag van ja, ze hebben daar een hele lange tijd voor gestreden en uiteindelijk, ja, wil je er toch voor zorgen dat zij dan gerechtigd een diploma ontvangen.
0: Ja.
1: Ja. Maar goed, dit is wat het is voor vandaag qua nieuws. Niet helemaal natuurlijk, want er is nog veel meer aan de hand. Wat is er aan de hand? Dat hoor je allemaal zometeen in de ochtendshow. Waar of niet waar hoor je ook zometeen. En ja, vandaag hebben we bezoek. Heel bijzonder verhaal gaan we vandaag behandelen in de ochtend. Ik ga er niet te veel over verklappen nog. Maar er is een onderzoek geweest in de gemeente Alphen aan de Rijn, waar een bepaalde uitslag op is gekomen. Ons bezoek die denkt toch dat dat anders is.
0: Oh?
1: Wat het precies is, je moet blijven luisteren, want tot 10 uur zijn we bij je met de ochtendshow. En je moet niks, maar we vragen het je wel vriendelijk om dat te doen. Ik heb een vraag aan jou nog, Ries. Want ja, het weerbericht wat in het draaiboek staat,
0: dat is nieuw.
1: Dat is wel. Dat is gewoon. Nee,
0: ik heb het over een andere boeg gegooid sinds vandaag.
1: Je hebt over een andere boeg?
0: Ja. Wat meer. Ja, we zeggen, het is zomer, het is tijd van verandering, weet je, zulke dingen. Een beetje.
1: Oh, gadver, zit je zo in het leven?
0: Oh, ben je zo'n artiest?
1: Ja, nee, bij mij moet gewoon alles elke dag hetzelfde gaan ongeveer.
0: Nou, dat is gewoon een experiment voor vandaag.
1: Nou, het experiment van Richard Harreman, mensen. Ja. Het wordt vandaag volop zomerweer. Moet ik het ook gaan rappen of zo?
0: Nee, dat niet.
1: Oh, dat niet?
0: Nee, dat niet.
1: Het wordt vandaag volop zomerweer. Vanmorgen zijn er flinke zonnige perioden. Ook komt er in het noorden wat meer bewolking voor. En vanmiddag schijnt de zon uitbundig. Later op de dag neemt in het westen de bewolking toe. En langs de kust is er een kleine kans op zeemist. Bijzonder fenomeen vind ik dat al altijd. Het blijft in ieder geval overal droog. De temperatuur die loopt flink op. Van zo'n 25 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. Door de hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Kortom, is dat de verandering, ja?
0: Ja.
1: Kortom, een hete zomerdag, dus drink voldoende water en zoek regelmatig de schaduw op. En vergeet niet, ik moet er toch even wat aan toevoegen,
0: te smeren.
1: Vooral smeren. Ja.
2: De korte broek die kan wel aan. De korte broek die kan wel aan.
1: Ja, en de korte broek kan ook nog aan. Dus,
0: Vandaar die kortom.
1: Oh ja. Nou, kortom, half om. Half om half, ja, wat jij wil, joh. Maar het wordt lekker weer, joh. Zomerse temperaturen dus. En ook zomerse temperatuur op de radio. De ochtendshow zijn we bij je tot 10 uur.

0: Het is er eentje van Hazes. Roxanne Hazes. En Tranen in de Gift Shop is haar nieuwste plaatje. Wordt ontzettend gewaardeerd. We dachten allemaal toen zij haar muzikale carrière begon. Nou, die gaat gewoon in de voetsporen van haar vader treden. Mm-hmm. Nederlandstalige muziek, net als junior natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar dat is alles minder waar. Zij heeft haar eigen muziekstijl weten te vinden. En daar gaat ze ontzettend lekker mee. Ja. Niet iedereen kan het waarderen hoor. Want iedereen denkt, ja, de kind van Hazes, die moet gewoon Nederlandstalig. Maar ja, ze moet niks. Ze mag alles. Want het is haar eigen keuze natuurlijk. Ja,
2: ik moest denken bij Roxanne Hazes eigenlijk aan Kelly Osbourne. Moest ik een beetje aan denken. Weet je, die ging ook de hele andere richting op dan de vader had altijd met muziek maakte.
0: Oh ja, die ging niet de hard rock stijl. Nee. En wat is het eigenlijk het genre van Ozzy Osbourne?
2: Gewoon, rock.
0: Ja, rock. Ja,
2: metal.
0: Black metal.
2: Ja.
0: Ik heb hier een mug of iets.
2: Nee, het is een vliegje is het. Zo'n.
0: Ja, maar waarom ga je nou op mij zitten? Ga gewoon lekker ergens in. Allee. Ja, je irriteert me. Ja. Af en toe, dat leg je ook in de zomer, hè? Ik bedoel, al die vliegjes binnen en zo. Weet je waar ik last van heb? Even heel kort. Dat zijn van die rode vuurvliegjes of zo. Nee, ja, het zijn geen vuurvliegjes, maar van die, het zijn rode kevertjes.
2: Oh?
0: Hoe noem je thuis weer? Ja, de buren die hebben een of ander plantje waardoor die beesten iedere keer met warm weer opkomen zetten. Ieder jaar weer. Het ding is alleen, even kijken hoor, vuurwantsen is dat.
2: Oh, vuurwants, ja.
0: En dat is mega irritant, want die dingen die komen nu ook gewoon het huis in.
2: Oh, dat is wel minder, ja.
0: Ze zijn niet giftig, bijten of steken niet, maar ze ruimen dood materiaal op. Eten, zaden en soms bladluizen. Nu denk ik, ja, is mijn huis zo dood dat ze in mijn huis komen of zo? Maar ja. Nee, ik vind het wel bizar. En irritant, want ja, ze zijn gewoon in mijn huis en dan gaan mijn katten er weer achteraan.
2: Ja,
0: en
2: precies.
0: En dat soort dingen.
2: Dan zit je weer lekker rustig op de bank, zit je naar de televisie te kijken, dan vliegt dan een keer een kat over je heen, want die ziet weer wat.
0: Dan niet. Dan liggen ze gewoon heel irritant bij me op schoot, waardoor ik niet meer weg kan. Ja,
2: en lekker warm ook.
0: Oh ja, heel warm is dat ook inderdaad. Vreselijk, maar goed. We gaan het niet hebben over hoe vreselijk warm weer is. Want ja, het wordt gewoon warm vandaag. Dat moeten we gewoon accepteren. Aan de andere kant, het is ook gewoon echt officieel bijna zomer. Dus het hoort er ook gewoon bij. Wat er ook bij hoort, is natuurlijk het nieuws. Laten we even een rondje nieuws doen voor deze donderdag 18 juni.
3: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: We zijn eruit hoor.
3: Veel te vroeg om op te staan.
0: 3:30. Goedemorgen.

0: De nieuwsservice voor donderdag 18 juni 2026 dus. Wat is jou opgevallen, Ries?
1: Ja, zo'n 300.000 huishoudens dreigen financieel in de knel te komen door de stijgende energieprijzen. Daarvoor waarschuwt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen en een slecht geïsoleerde woning worden hard geraakt. Door de hogere gasprijzen kan hun koopkracht met zo'n 6% dalen. Voor huishoudens met een modaal inkomen gaat het om ongeveer 4%. Volgens het CPB ligt de oplossing vooral in het verduurzamen van woningen, zodat de energierekening structureel omlaag gaat. Maar ja, als je dan goed geïsoleerd hebt op je woning, dan wordt het zo ontzettend warm in de zomer dat je gewoon airco nodig hebt, dan gaat weer je energierekening omhoog.
0: Ja, maar als je zonnepanelen hebt, dan maakt het allemaal niet uit, toch? Want dan moet je energie opmaken. Nee,
1: ja, maar dan is het niet elke woning natuurlijk. En dan moet je misschien wel weer terug gaan betalen voor hetgene wat je teruglevert.
0: Nee, maar daarom. Dus je moet ervoor zorgen dat in die tussentijd dat je dan je huis hebt geïsoleerd, dat je die warmtepomp erin hebt zitten, dat je je zonnepanelen hebt aangesloten. Uh-huh. Zodat je dan de stroom opmaakt en uiteindelijk je huis gewoon regelbaar is.
1: Ja. We gaan een beetje energie-neutraal worden. Maar dat gaat je niet lukken, denk ik.
0: Eigenlijk gewoon je eigen energie opleveren, waardoor je gewoon niet meer afhankelijk bent van de rekening van wat er nog meer speelt.
1: Maar dan zou je het moeten opslaan in batterijen. Weet je wat die kosten?
0: Nee, ja, klopt. Nee, maar ik bedoel, kijk, luister, iedere keer zijn we bezig om ervoor te zorgen dat we extra dingen moeten aanschaffen en dat soort zaken. Heel veel mensen gaan er nog niet in mee. Maar uiteindelijk moeten we met z'n allen mee of zo? Of is het dan over een paar jaar weer een andere trend, waardoor het dan niet meer hoeft? Of dat de technieken weer verbeterd zijn? Dat weerhoudt mij er eigenlijk van om bijvoorbeeld zonnepanelen te nemen.
1: Ja. Ja, we hebben zo bijvoorbeeld, toen wij in het huis kwamen waar we nu in zitten, de vorige bewoner had daar zo'n hele mooie keuken.

0: ingemaakt.
1: Ja.
0: Met een heel mooi gast van huis. Alleen ja, dat gast van huis, dat gaat dadelijk, moet dadelijk ook weg. Want ja, weet je, dat...
1: Ja, je omdat je op gas af. Elektrisch moet koken, ja. Bedoel je. Ja, precies. Ja.
0: En dan zullen we ook de ketel moeten gaan vervangen. Want ja, dat gaat ook allemaal op gas.
1: Ja, plus het feit, kijk, als ik kijk naar mijn energieverbruik. Ik verbruik nog bijna net zoveel energie als een nou ja... Nu ietsjes meer de laatste tijd. Juist ook vanwege die, de airco. Of tenminste, ik heb geen airco thuis, maar zo'n verrijkbaar ding.
0: Ja.
1: Dat wel ietsjes koeler wordt in de ruimte waar ik bijvoorbeeld werk. Maar ja, ik verbruik echt bijna geen energie. Bijna alsof ik in een appartementencomplex woon.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja, het is echt bizar weinig. Ik snap ook niet hoe dat kon, hoor. Maar het is wel...
0: Bij ons is gas wel laag. Want ja, weet je, we doen eigenlijk alleen maar koken. Want, zeker in de zomerman, je gebruikt toch de verwarming niet. Maar ja, de stroom is wel omhoog gegaan bij ons, moet ik zeggen. Vergeleken met het oude huis.
1: Maar heb je ook een idee waardoor het komt?
0: Ja, omdat we op het nieuwe huis geen zonnepanelen hebben.
1: En op het oude huis had je dat wel? Ja, precies, oké. Nou ja, het is wat het is. En we weten allemaal dat er heel veel op wordt bedacht. En heel veel over wordt geroepen. Maar goed, doe vooral waar je zelf blij van wordt. Dan moet het helemaal goed komen, neem ik aan. En wat bij jezelf past. Laten we het hebben over nog ander nieuws dan. Over het WK voetbal. Ja, ik weet niet of je gisteravond nog een beetje voetbal hebt gekeken, Ries.
0: Nee, ik heb wel een beetje meegekregen van Engeland dat het heel goed gegaan is.
1: Nou, zeker, ja. Ik had zelf een voorspelling gedaan van 1-1. Omdat ik de Kroaten ook wel wat sterker had geschat dan uiteindelijk achteraf te zien was. Want ja, ze begonnen wel vrij sterk aan die wedstrijd, moet ik zeggen, die Kroaten ook. In eerste instantie Engeland, maar de Kroaten die konden uiteindelijk gewoon goed mee. Maar Engeland heeft uiteindelijk met 4-2 gewonnen van Kroatië. Modric, een man die al 180 is en nog steeds meedoet met voetbal. Het is eigenlijk het evenbeeld bijna van Johan Cruijff in ieder geval. In het aanzien dan. De oude Johan Cruijff met dat lange haar, weet je wel. Dat spitse gezicht en zo. Maar die ging al vrij snel van het veld af. Dus het is wel een beetje voorbij, dat tijdperk. Het tijdperk van Cristiano Ronaldo, die lijkt ook voorbij. Want die had gewoon echt niks meer te zoeken in die wedstrijd van Portugal.
0: Nee, het is niet van Hoort in ieder geval van die wedstrijd.
1: Het werd 1-1 tegen Congo.
0: Oh.
1: Ja, bizarre prestatie was dat ook. Ik ga even kijken wat de rest van de uitslagen zijn. Moet ik even mijn app erbij pakken. Nou, over die app gesproken trouwens. Mocht je, dit is een app, dat heet Scorrito. Jij stuurde gisteren het bericht door, Ries.
0: Ja.
1: Mocht je een bedrijfsaccount hebben, dan moet je toch oppassen. Want de kans bestaat dat je namelijk een mailtje krijgt van Scorrito. Dat je moet gaan betalen voor die app.
0: Maar het was dan niet alleen een bedrijfs... Was dat niet? Was
1: nee, ook, dit ging echt dus om...
0: Het punt is, volgens mij mag je met 10 mensen mag je in zo'n groepje zitten.
1: Ja.
0: Alleen, je hebt dus ook gewoon mensen die zitten met 25 in een groepje. En daarvan denkt Scorrito dat dat gewoon collega's zijn. En dan moeten ze dus een bedrijfsaccount aanschaffen. Dat was het idee erachter.
1: Ja, maar je moet kunnen aantonen dat niks met bedrijfsactiviteiten te maken heeft. Want daar bestaat dan een soort van abonnement voor. Waardoor je moet gaan betalen. En ja, ik betaal sowieso al voor dat appie. Want ik doe het hele jaar vrienden mee voor een eredivisie toernooi, zeg maar. En met WK voetbal doe ik ook met familie en zo. Maar niet bedrijfsgerelateerd. Maar goed, mocht je een mail ontvangen, wees in ieder geval gewaarschuwd. Want je moet waarschijnlijk betalen. En anders dan bestaat de kans dat je waarschijnlijk je competitie kwijtraakt. Want daar gaan ze dan uiteindelijk naartoe.
0: Ja, ik kwam al dingen tegen. Een man die een pool is begonnen en voor een basisschool moet €253 betalen. Een ander meldt dat hij €465 moet overmaken.
1: Zo.
0: Terwijl zijn pool naar eigen zeggen voornamelijk bestaat uit vrienden en familie en slechts enkele collega's.
1: Aan de andere kant, het voordeel is wel, mocht je voor geld spelen, dan is de prijzenpot, oftewel de boetepot, is inmiddels... de prijzenpot is dan omgetoverd tot de boetepot.
0: Ja,
1: want het geld is dan inmiddels wel... Die kan daarvoor worden ingezet, zeg maar. Maar goed, nog even naar die uitslagen gisteren dus. Portugal-Congo 1-1. Engeland-Kroatië 4-2. Ghana tegen Panama. Ja, die had ik op 2-1 gezet. Ja. Dat werd 1-0, dus ik heb in ieder geval punten erbij. En Oezbekistan, dat is toch een debutant wat betreft het WK voetbal. Die verloor van Colombia. 1-3 werd het.
0: Oké.
1: Dat had ik 0-2 voorspeld. Dus op zich, laten we even kijken naar hoe Wesley in de ranking staat. Nou, dat is niet al te best. Want Wesley staat namelijk op de 5e plek van de 7. Dus dat is ook lekker. En kijken we naar mijn andere pool, dan sta ik op de 3e plek van de 4.
0: Oh, nou, maar wie staat dan op 1?
1: Even kijken hoor.
0: Ja, dat wil ik dan wel weten natuurlijk.
1: Ja, dat is een vriend van me. Die staat op nummer 1. Ja, mijn vrouw die stond lange tijd op nummer 1.
0: Oh,
1: die staat
0: bijzonder.
1: Nu op nummer 2.
0: Oh.
1: Nou ja, wel balen eigenlijk. Want zij heeft, zeg maar, de eerste paar pools heeft zij, naar aanleiding van mijn expertise, heeft ze die ingevuld.
0: Oh,
1: en toen dacht ik, weet je wat, als ik mijn eigen pool dan ga invullen,

0: dan doe ik dat volledig anders. Want dan heb ik in ieder geval kans om te winnen van mijn vrouw.
1: Ja.
0: Had ik dat maar niet gedaan. Want dan had ik niet zo laag gestaan. Maar het is wat het is en we doen er maar mee. Laten we in ieder geval hopen dat Nederland zelf al zaterdag wint van de Zweden. Dan is alles weer goed wat mij betreft. Maar goed, dat is de dag van zaterdag. De dag van nu leert men dat het donderdag 18 juni is vandaag. Zometeen in de ochtendshow. Dan gaan we natuurlijk weer doen waar of niet waar. We krijgen weer 3 stellingen van Thijs van der Dussen. Hij gaat ons weer die stellingen voorleggen. En wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Studio.nl/WhatsApp is het adres om mee te spelen zometeen. En zet in je bericht dan 1, 2 en 3 dag waar of niet waar. Wellicht kunnen we jou zometeen uitroepen tot dagwinnaar. En krijg jij een sticker van ons. Want ja, ook die ligt op je te wachten. Dus wat mij betreft, studio.nl/WhatsApp. Zet hem alvast klaar, want zometeen gaan we hem doen waar of niet waar. Eerst tijd voor het nieuws van 7:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. De man van 57 overleefde dat niet. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. Het weer, zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
0: Ja, wat er precies aan de hand is in de regio, dat hoor je van Richard Harman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een pasgeboren Galloway-kalf is dinsdag uit het water gered bij het Polderpeil in Alphen aan den Rijn. Een wandelaar sloeg alarm nadat het dier nog maar net zijn kop boven water kon houden. De dierenambulance, brandweer en kuddebeheerder kwamen in actie. Het kalf werd veilig op het droge gehaald en is herenigd met zijn moeder. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft vorig jaar een tekort van 6,3 miljoen euro geleden. Dat is aanzienlijk minder dan de 13 miljoen euro die vooraf werd verwacht. Meevallers waren er onder meer bij onderwijs, de opvang van Oekraïnse vluchtelingen en de gemeentelijke organisatie. Tegelijkertijd vielen de kosten voor jeugdhulp bijna 5 miljoen euro hoger uit dan begroot. Voor dit jaar rekent de gemeente opnieuw op een fors tekort van ongeveer 15 miljoen euro. Een bestelbus is gisteren vastkomen te zitten onder het viaduct van de N445 in Rijpwetering. De bestuurder had de maximale doorrijhoogte onderschat, waardoor het voertuig klem kwam te zitten. Niemand raakte gewond. Een berger moest daaraan te pas komen om de bestelbus los te trekken. Het is niet de eerste keer dat het misgaat bij het viaduct aan de Pastoor van de Plaatstraat en de Zuidweg. Ook vorige maand kwam daar al een bestelbus vast te zitten. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Heb je het door? Mijn stoel kraakt.
3: Ja, alle stoelen kraken hier. Want het is voor mij ook...
0: Mijn stoel kraakt. Ik kwam er gisteren achter, als ik zeg maar een beetje in of omhoog trek...
3: Ja.
0: Dan lijkt het net of dat het... Los zit.
3: Ja, ja, ja.
0: Volgens mij moeten we of weer de schroeven aan gaan draaien... of we moeten ervoor zorgen dat er nieuwe stoelen komen.
3: Nee. Nou ja, ik zal het nog sterker vertellen. Volgens mij heb ik hier zo gelijk een...
0: Er zit heel veel los, moet ik zeggen. Nou, mocht u zo meteen een flinke boom horen... dan is Wesley van zijn stoel gevallen. Ja. Dat,
3: Kan je zeggen, als ik dat zo eens hier voel... zit dit ding ook los. En... Nou,
0: mocht u een tweede boom horen, is Richard Harman ook van zijn stoel gevallen.
3: Dat zit er wel aan te komen. Ik draag gewoon hier een bout, zit gewoon helemaal los.
0: Ongelooflijk. Maar goed, de verkeersinformatie dan. De A4 Rotterdam richting... Wat is er?
3: Ik heb mijn schroef in mijn handen.
0: Ja, dat draai je de verkeerde kant op, vriend.
3: Ah, shit.
0: Waar die tijd die left illusie, hè?
3: Oh, dat was het, ja.
0: Goed, A4 Rotterdam richting Amsterdam, daar loopt het ook een beetje vast, hoor. Daar loopt het wel vast dan. Tussen knooppunt Diepenburg en Zoetewoude Rijndijk. Er staat 14 kilometer, flinke file, 10 minuten vertraging heb je daar. De andere kant op, nee, dat is niet waar. De A4 Den Haag richting Amsterdam, gaat om Den Haag dus. Tussen Hoogmaden en Roelevaar en Sveen, daar staat dan 4 kilometer. Je vertraging is 4 minuten. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer 9. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar 4 kilometer en je vertraging bedraagt daar zo'n 4 minuten. Terwijl Richard Harman aan zijn boutje aan het draaien is... heeft hij ook, als het goed is, wat informatie over het spoor. En ja, hij is het spoor niet meer bijster, want als het goed is, klopt het nu allemaal.
3: Nu klopt hij wel, ja.
0: Nou, vertel.
3: Ja, tot zondagochtend rijden er geen R-net splinters tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats aan spoorbruggen bij Waddinxveen. Omdat er daardoor geen treinverkeer mogelijk is, zet de NS stopbussen in. En deze stoppen op alle tussengelegen stations tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. Reizigers tussen Alphen en Gouda kunnen het beste via Woerden reizen.

0: die route is per trein sneller dan de vervangende busverbinding. Dat is wel apart.
1: Oké. Okay. Dus, maar dat vermelden ze er dan bij. Dus ja, dat is ook fijn advies een keer.
0: Zeker.
1: Gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te checken. En zet vooral de radio nog een tandje harder. Want we zijn er tot 10 uur met de ochtendshow. Muziek is onderweg van Dua Lipa. Ja, net getrouwd natuurlijk. Ook wat nieuws over. Bon Jovi is ook nieuws over. Dat zometeen. Zijn muziek ook. De zon komt.

0: mooie, hè? Dat je dan op de achtergrond hoor je nog een beetje die ruis.
1: Ja.
0: Heeft niks met de zee te maken, maar wel met het vinyl.
1: Oh.
0: Wat dan op te horen is. End of an Era van Dua Lipa hoorde hier in de ochtendshow. Daarvoor Bon Jovi, Living on a Prayer. Ja, Dua Lipa net getrouwd natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Is wat nieuws over.
1: Nou ja, niet Dua Lipa, maar wel over Bon Jovi.
0: Nou, ook over Dua Lipa.
1: Okay.
0: Maar begin vooral even met Bon Jovi.
1: Oké, okay, goed nieuws dan voor fans van Bon Jovi. Frontman John Bon Jovi zegt volledig hersteld te zijn van zijn stemproblemen. De zanger onderging in 2022 een ingrijpende stembandoperatie. Het herstel duurde langer dan verwacht, maar volgens Bon Jovi heeft hij nooit de hoop verloren dat hij nog kon zingen. Op 7 juli begint de band aan de Forever Tour, de eerste grote concertreeks sinds die operatie. En die start met 4 optredens in Madison Square Garden. Voor fans betekent het de terugkeer van een van de grootste rockstemmen van de afgelopen decennia. Daar ben ik het wel mee eens eigenlijk.
0: Ja, het is mooi dat hij weer is hersteld. Dat hij weer kan gaan optreden. Want heel veel fans die vinden het toch wel fijn als hij weer naar hun land komt. Nu moeten we alleen dan wel ver reizen. Hè? Dus hij komt niet per se naar Nederland.
1: Ik zal er gelijk eens even kijken. Hij komt niet naar Nederland, nee.
0: Dua Lipa komt voorlopig ook niet naar Nederland. Want zij is op... hoe noem je dat? Wedding,
1: huwelijksreis.
0: Huwelijksreis, wedding, nou nog wat. En,
1: honeymoon.
0: Honeymoon, dat was het inderdaad. Ja. De honeymoon. En daar is ze flink van aan het genieten met haar man. Killam Turner heet hij, geloof ik, uit mijn hoofd. En
1: Dua Turner is nu.
0: Nee, het is nu... Dua Turner, ja, precies. Ja, of Killam Lipa kan natuurlijk ook.
1: Killam Lipa.
0: Ja. Als je het op de moderne manier doet, dan kan
1: Killam
0: dat zeker.
1: Ja, dat kan
0: maar
1: zeker.
0: Het ding is, er zijn de foto's naar buiten gebracht van paparazzi die die twee hebben gevolgd op een honeymoon.
1: Oh god, ik
0: vind die zijn mee op de honeymoon, zeg maar. Maar dan van afstand. Maar ze hebben ook gezien dat ze vrij genieten van hun honeymoon. Want er waren namelijk wat streamen te vinden op de rug van Killam Turner.
1: Oh.
0: Je mag zelf invullen hoe dat is gekomen. Ja, en waar of niet waar dan? We krijgen weer 3 stellingen van Thijs van der Dus, een vriend van de show. Hij heeft die 3 stellingen zojuist naar ons gestuurd. En wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Kun je doen via de app studio11.nl/WhatsApp. Zet in je bericht 123 erachter waar of niet waar. Zo weten we namelijk ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Ja, we hopen dan vandaag weer iemand uit te kunnen roepen tot dagwinnaar. En een sticker uit te delen, want ook dat ligt op je te wachten hier. Dus studio11.nl/WhatsApp. Geef je antwoord door en wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar van vandaag. Ja, ook een interne strijd natuurlijk tussen Richard Harreman en mij. Die gaat weer losbarsten. Ben je er klaar voor, Ries?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Nou, dan zou ik zeggen, Thijs, kom maar door. Dit is stelling nummer 1.
2: Ja, aangekomen bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar in de ochtendshow. We beginnen bij stelling nummer 1 en die gaat als volgt. Kangaroes kunnen niet achteruit lopen. Waar of niet waar?
0: Kangaroo. Ecuador. Nee. De kangaroes kunnen niet achteruit lopen. Volgens mij kunnen ze ook niet vooruit lopen, omdat ze altijd springen.
1: Nee, ze kunnen wel lopen. Maar
0: ze kunnen lopen,
1: ja.
0: Ik heb altijd het idee van Skippy, weet je wel. Skippy, de polskangeroe.
1: Ja, maar dit ook af en toe een beetje lopen. Volgens mij klopt het inderdaad wel. Kunnen ze niet achteruit lopen. Ik heb het in ieder geval nooit zien gebeuren.
0: Nee, precies dat heb ik ook in gedacht. Ik heb het nooit zien gebeuren. Maar ja, dat wij het nooit hebben zien gebeuren, betekent ook niet dat het ook niet zo kan. Maar goed, ik denk toch dat ze niet achteruit kunnen lopen. Ja. Dus dan is het in de interpretatie van Thijs in die stelling waar, hè?
1: Yes.
0: Ja. Dat zeggen wij in ieder geval op stelling nummer 1. Het antwoord op stelling nummer 2, ja, die krijg je pas als we weten ook wat de tweede stelling is. Thijs, kom maar door.
2: Stelling nummer 2, de Chinese muur is vanaf de maan zichtbaar met het blote oog. Dat die zo vreselijk groot en lang is. Waar of niet waar?
0: Is de Chinese muur, en daar hebben we het natuurlijk niet over het restaurant... Maar de Chinese muur die daadwerkelijk bestaat in China... Is die met het blote oog te zien vanaf de maan? Is het waar of niet waar? Wat denk jij, Ries?
1: Volgens mij is het niet waar, maar volgens mij is het zelfs vanaf het ISS niet zichtbaar.
0: Ik heb het nog nooit gezien, inderdaad, vanuit de foto's. Maar ook dan betekent het dat het niet per se niet waar hoeft te zijn. Hij is wel vrij hoog, moet ik zeggen.
1: Ja,
0: maar,
1: vrij lang, maar niet echt breed.
0: Ja, maar ik denk niet dat je zeg maar de dat je het kan onderscheiden van de rest van het gebergte vanaf... De maan in ieder geval, want daar gaat het om in de stelling van Thijs. Ja, waar of niet waar? Jij zegt dus niet waar.
1: Ik zeg niet waar.
0: Ja, nee, ja, ik ga daarin mee. Het is heel saai, maar ook ik denk daar zo over. En wat denken we over stelling nummer 3? Dat is natuurlijk ook de vraag. En wat denk jij over stelling nummer 3? Laat het weten, studio11.nl/WhatsApp. Dit is dan die derde stelling.
2: En stelling nummer 3. Kamelen slaan water op in hun bulten. Waar of niet waar?
0: Ja, kamelen slaan water op in hun bulten. Is dat waar of niet waar?
1: Ja, ik denk dat het waar is.
0: Je hebt nog een verschil, hè, tussen kamelen en dromedaris, hè?
1: Ja, nee, dat weet ik. Maar ja. volgens mij...
0: Niet iedereen weet, tenminste, niet iedereen kan die onderscheiding maken, moet ik zeggen.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Maar jij zegt?
1: Ik zeg dat het waar is.
0: Jij zegt dat het waar is?
1: Ja.
0: Ja, wat moet ik hier nou weer mee? Ik denk ook dat het waar is, namelijk. Bij jou voor het spelelement is dat dan natuurlijk weer volledig... Ja, ik ga ook gewoon voor waar. Ja, jammer dan. We gaan gewoon 3 keer hetzelfde antwoord geven, meneer Harreman.
1: Nou, weet je, dan ga ik voor de verandering ga ik gewoon een keertje tegen jou in.
0: Oh,
1: dan
0: echt
1: zeg
0: waar?
1: Ik, dan zeg ik gewoon niet waar.
0: Nou,
1: zeg jij waar, dan zeg ik niet waar.
0: Ik zeg waar.
1: Ja?
0: Zeg jij dan niet waar?
1: Dan zeg ik niet waar. Okay. Dan hebben we in ieder geval een verschilletje.
0: Stellingen 1, 2 en 3, die klinken als volgt. Laten we ze nog een keertje herhalen.
2: Ja, aangekomen bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar in de ochtendshow. We beginnen bij stelling nummer 1 en die gaat als volgt. Kangoeroes kunnen niet achteruit lopen. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar?
2: Stelling nummer 2. De Chinese muur is vanaf de maan zichtbaar met het blote oog. Dat die zo vreselijk groot en lang is. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar?
2: En stelling nummer 3. Kamelen slaan water op in hun bulten. Waar of niet waar?
0: Ook hier de vraag waar of niet waar? Wat denk jij? Stuur je antwoord in. Zet in je bericht 1, 2 en 3 daarachter waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar. En krijg je buiten die titel ook gewoon nog een sticker van ons. Want ook dat valt te verdienen in waar of niet waar. Studio11.nl/WhatsApp. Zometeen gaan we de antwoorden even controleren. Ja, en wellicht ben jij dan de dagwinnaar van vandaag. Waar of niet waar? Studio11.nl/WhatsApp.

0: Ja, lekker plaatje. Nieuw is hij ook. King Size Bed van Hans en Thomas. Is al langere tijd actief. Echt al flink wat jaren. Misschien zelfs al 20 jaar. Maar echt wel een goede plaat is dit. Ja. Tenminste, als ik hem niet verwar met een andere Hans en Thomas.
1: Geen idee eigenlijk. Wat,
0: Plaat is in ieder geval wel nieuw. King Size Bed hoorde hier in de ochtendshow. En wat dat betreft waarderen we niet alleen de regionale talenten, maar ook zeker de Nederlandstalige muziek. En dat doen we dan ook hier met Hans en Thomas.
1: Ja,
0: een king size bed. Lekker wel trouwens een king size bed, hè?
1: Heerlijk om daar lekker breed te kunnen leggen.
0: Ja, behalve als je naast je vrouw ligt, want die zorgt er altijd voor dat je toch het kleine stukje van de bed overhoudt. Ik weet niet wat het altijd is.
1: Ik ken het.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb nog nooit met een man in bed gelegen, hoor. Maar het feit is wel, dat is niet waar trouwens. Voor het glazen huis heb ik dat wel gedaan. Toen hadden we geen king size bed. Toen lagen we lekker luffertje tegen elkaar aan. Maar dat was alleen maar gezellig uiteindelijk ook, hoor, met z'n allen. Want het was gewoon een bijzondere week, daar niet van. Ik heb altijd een heel klein stukje van het bed. Omdat vannacht ook weer, weet je wel. Dan kom ik in bed liggen en mijn vrouw die ligt dan al te pitten. En dan de deken heb ik dan niet meer. En ik heb een heel klein stukje van het bed. Ondanks dat we vrij groot bed hebben. Maar ja, Kingsize bed heeft daar wat dat betreft
1: geen
0: voordeel mee.
1: Ik probeer het nu al bij mijn vrouw. Probeer ik het al verschillende keren. Heb ik al geprobeerd om ervoor te zorgen dat we gewoon alle twee een eigen dekbed hebben.
0: Echt?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ik vind dat toch wel wat fijner, vind ik dat. Want zeker in de wintermaanden, ik ben altijd degene die het koud heeft.
0: Nee, dat is zo. Alleen dat merk ik wel als ik in een hotel slaap of wat dan ook. Ja. Ik vind dat toch niet fijn.
1: Nee, toch niet?
0: Nee, toch niet.
1: Oké. Okay.
0: Ondanks dat ik dan uiteindelijk wel onder het deken lig.
1: En mijn vrouw vindt het blijkbaar ook niet fijn, want ze wil maar niet. Dus ja, oké, dan houden we
0: het op. Het voordeel is wel, op het moment dat ik het dan te warm heb, dan gooi ik gewoon die deken over erheen. En dan heb ik er geen last meer van. Waar of niet waar dan? Drie stellingen van Thijs van der Dussen, die hebben we zojuist gehoord van hem. Vriend van de show is het natuurlijk. En ja, dat doet hij elke dag. Wij kunnen op die stellingen antwoorden met waar of niet waar. Kun jij ook doen via de app studio11.nl/WhatsApp. Geef vooral je antwoorden door, want ja, als het goed is, dan kunnen we jou misschien wel de titel dag winnen uitdelen. En die sticker die op je ligt te wachten. Ik heb er echt nog een heel stapeltje van, dus we kunnen nog een lange tijd door. Zorg er in ieder geval voor dat je dan wint, want dan kan die sticker jouw kant op komen. Yes. Is altijd wel fijn. Laten we eens even doornemen. De antwoorden op de stellingen, maar ook vooral de stellingen. Dit is stelling nummer 1.
2: Ja, aangekomen bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar in de ochtendshow. We beginnen bij stelling nummer 1 en die gaat als volgt. Kangoeroes kunnen niet achteruit lopen. Waar of niet waar?
0: Ja, kangoeroes kunnen niet achteruit lopen is de stelling. Is het waar of niet waar? Ja, Ries, wat hebben wij geantwoord?
1: Waar.
0: Waar. Ja, we waren het wat dat betreft met elkaar eens. Klopt het ook, Thijs?
2: We zijn aangekomen bij de antwoorden van deze stellingen. We beginnen bij stelling nummer 1, die is namelijk waar. Ja, door een grote staart en sterke achterpoten is achteruitlopen voor de kangoeroe vrijwel onmogelijk.
0: Nee, en je hoort ook geen piep op het moment dat hij het probeert.
1: Piep, piep.
0: En die staart die gebruikt hij dan om ook stil te kunnen blijven staan. Hè? Dat vind ik ook wel.
1: Om te balanceren, ja.
0: Ja, dat vind ik wel mooi altijd. Maar goed, het antwoord op stelling nummer 1 is dus waar. En stelling nummer 2 die klonk als volgt.
2: Stelling nummer 2, de Chinese muur is vanaf de maan zichtbaar met het blote oog. Dat die zo vreselijk groot en lang is. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Nou ja, wij dachten allebei niet waar, toch, Ries?
1: Klopt, ja.
0: Want dit is gewoon bijna onmogelijk volgens ons. Ja, Thijs, klopt dat ook?
2: Stelling nummer 2 is niet waar. Nee, het is een gekke mythe. De muur is vanaf de maan veel te snel om te kunnen zien. En helemaal met het blote oog.
0: Ja, het is. Ik weet niet waar die mythe vandaan komt, maar ik heb het nog nooit gehoord, ook eerlijk gezegd.
1: Nou, ik heb het wel gehoord. Okay. Maar dat heeft wel meer mee te maken dat je dus gewoon op zo'n afstand kunnen jouw ogen, het menselijk oog, kan dus niet die details onderscheiden. Je hebt het ook als je in een vliegtuig zit. Als jij naar buiten kijkt in een vliegtuig, je gaat over de zee heen. Dan zie je van die witte schuimkoppen op de zee, van de golven. Die zie je niet bewegen. Je staat gewoon stil.
0: Vergelijk het met een verkeersbord. Over 20 kilometer kan ik het ook niet zien. Dus,
1: dat is sowieso iets.
0: Niet omdat er wat voor staat, maar omdat de letters gewoon niet te lezen
1: zijn.
0: Maar
1: goed, we gaan gelijk op nu. Het is 2-2.
0: Ja, voorlopig wel. Het laatste antwoord die heb je toch veranderd, zodat we een ander antwoord kunnen hebben gegeven. Nou, dat hebben we dan ook. En dat gaat om stelling nummer 3.
2: En stelling nummer 3. Kamelen slaan water op in hun bulten. Waar of niet waar?
0: Kamelen die slaan water op in hun bulten. Is dat waar of niet waar? Ik zei dat het waar is. Jij dacht dat ook, Ries, maar voor het spelelement heb je toch je antwoord veranderd naar niet waar.
1: Ik heb hem veranderd naar niet waar.
0: Ja, is het waar of niet waar? En heeft Richard Harreman wat dat betreft dan de goede keuze gemaakt? Thijs, kom maar door.
2: En stelling 3 is ook niet waar. Nee, in hun bulten zit vet, geen water. En dat vet, dat gebruiken ze als energievoorraad wanneer voedsel schaars is. Maar ze slaan niet echt water op in hun bulten.
1: Oké. Okay. Weer zo'n kindermythe die. Die ontkracht is nu.
0: Ongelooflijk. Ik baal hier echt van, moet ik zeggen. Ja. Weet je wat?
1: Nou.
0: Richard Harreman.
1: Nou.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: En speciaal daarom ga ik om 9 uur naar huis.
1: Oh. Nou zeg.
0: Ja, ik ben het zat. Ik ben er klaar mee. Ik ga om 9 uur ga ik weg. Nee, ik ga zelfs eerder weg.
1: Ga je al eerder weg?
0: Ja, ik ga eerder weg.

0: Gisteren was het geloof ik.
1: Ja, vorige gisteren. Toen hadden we hem ongeluk tot een fout antwoord bestempeld. Tenminste, zijn antwoord dat hij had gegeven. Vandaag heeft hij ingestuurd waar, niet waar, waar. Ja, ik ga toch even controleren, Geert, of dat dit ook daadwerkelijk het antwoord is wat je hebt gegeven. Ja, waar, niet waar, niet waar. En dat betekent dat hij het hartstikke goed heeft. Ja. Maar niet alleen Geert natuurlijk, maar... want ja, Geert, medewerker van de Omroep. Maar, ik hoorde dat bij jou, dat niet mag. Dat
2: eigenlijk niet.
1: Ze uitgesloten zijn. Oké. Okay. Nou, dan gaan we ook een andere winnaar nog uitroepen. En dat is vandaag Eva. Want Eva heeft ook ingestuurd waar, niet waar, niet waar. Ja, en dat is ook gewoon goed. Dus van harte gefeliciteerd. En nou, de titeldagwinnaar komt je toe. Dat ten eerste. En ja, als je ook je adresgegevens even opstuurt, dan zorgen we ervoor dat die sticker ook tot je komt. Of naar je toe komt. Nou, ja, niet tot je komt. Dat is een beetje gek natuurlijk. Maar naar je toe komt vooral. Zeg, het is de ochtendshow tot 10 uur op Studio FNK Gebrazem. Zometeen in de ochtendshow dan ontvangen we gasten. Want ja, er blijkt een onderzoek te zijn geweest wat volgens hun niet helemaal klopt. Daar hebben ze zelf onderzoek naar gedaan. En wat dat onderzoek dan precies inhoudt en waarom zij denken dat het niet klopt. Zometeen dan gaan we even met ze praten in de ochtendshow op Studio FNK Gebrazem. Tot 10 uur zijn we bij je.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
4: Ja, hij zegt het, hij keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
5: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
7: Jij bent erbij.
5: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
8: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
9: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalve.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: De ochtendshow.
1: Hele goedemorgen, de ochtendshow op Studio FNK Gebrazem. Het is 8:03, tijd voor het nieuws van 8:00. Krijg je van de NOS?
11: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
12: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
11: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
13: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
11: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 35 graden.
0: Ja, echt, dat wordt weer ellende met slapen.
1: Nee, we zouden niet klagen vandaag, had ik gezegd.
0: Nee, vandaag gaan we niet klagen.
1: Nee, morgen ook niet.
0: Waarom
1: nee,
0: niet?
1: Nee, ja, het is dus nou,
0: morgen hoef je ook niet te klagen. Zaterdag moeten we klagen.
1: Zaterdag, ja, maar gelukkig dan hebben we dan even geen ochtendshow. Dus dan hoor ik die, dat

0: klaag niet van je. Ja, je hebt een bruiloft dan ook, hè? Ja. Dus dan snap ik wel dat je het heel warm hebt.
1: Ja, ook dat.
0: Er wordt denk ik gewoon een bruiloft in een zwembad. Althans, het eindigt in een zwembad, want iedereen moet afkoelen.
1: Mijn vrouw die verwacht dus serieus dat ik dus ook nog een giletje ga dragen over mijn overhemd heen. En dan ook nog eens een keertje mijn hoe noem je dat ding wat er overheen gaat, dan weer je
0: kopje.
1: Mijn jasje.
0: Ja.
1: Echt, nee, dat gaan we dus niet doen, hè?
0: Een driedelig pak krijgen.
1: Ja, dat gaan we echt niet doen.
0: Nou, gelukkig kan jij het uitdoen, want de bruid en de bruidegom die moeten gewoon hun pak aanhouden. Zo is het ook.
1: Sowieso. Ja.
0: En dan doe jij het alleen bij het officiële gedeelte en dan daarna gaat alles precies, uit.
1: Daarom.
0: Voorlopig heeft hij alles aan, Richard Harreman. En hij heeft ook het nieuws wat aan is. En dat hoor je nu. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op de rotonde van de Laan der Continenten bij het Scala College in Alphen aan de Rijn is dinsdag een fietser gewond geraakt bij een valpartij. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is niet bekend. Omstanders schoten directe hulp en schermde het slachtoffer met een paraplu af van de zon. De man is vervolgens nagekeken door ambulancepersoneel. Reizigers van Qbuzz krijgen compensatie voor de problemen na de overname van het busvervoer eind 2024. De provincie Zuid-Holland gebruikt daarvoor de boete van 3,5 miljoen euro die aan de vervoerder werd opgelegd. Zo komen er bijna 100.000 gratis dagkaarten beschikbaar en krijgen reizigers 2 maanden lang 50% korting op busritten in het weekend. Pro-Kaag en Braassem lijkt de nieuwe coalitiepartijen partner te worden van Samen Kaag en Braassem, CDA en D66. Dat bleek maandag tijdens een extra raadsvergadering over de formatie. Fractievoorzitter Rick van Seggelen liet weten dat Pro een kandidaat voordraagt voor de vierde wethoudersplek. Die plek kwam vrij nadat de onderhandelingen met de VVD stuk liepen, onder meer vanwege verschillen van inzicht over het energiebeleid. De partijen hopen nog voor het zomerreces een nieuw college te kunnen presenteren. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, op dit moment zijn er 7 meldingen in totaal. In totaal een lengte van 24 kilometer en een vertragingstijd van 34 minuten. Je krijgt van mij de langste, dat zijn die van 5 minuten of langer. Om te beginnen op de A4, daarna richting Amsterdam loopt het vast. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 5 kilometer. Je vertraging bedraagt daar zo'n 5 minuten. Oponthoud ook op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 5 kilometer, 8 minuten. De A20 Gouda richting Hoek van Holland dan. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar staat 3 kilometer. Je vertraging bedraagt er 5 minuten. En ook 5 minuten vertraging op de N11 Leiden richting Bodegraven. Want er staat zo'n 2 kilometer tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. Hoe is het op het spoor?
1: Ja, door werkzaamheden aan het spoor rijden er tot zondagochtend geen RNS-sprinters tussen Alphen aan de Rijn en Gouda. De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats aan de spoorbruggen bij Waddinxveen. Omdat er daardoor geen treinverkeer mogelijk is, zetten de NS stopbussen in. Deze stoppen op alle tussengelegen stations. Reizigers kunnen het beste via Woerden reizen. Die route is per trein sneller dan de vervangende busverbinding.
0: Gebruik in ieder geval de reisplanner van NS om jouw route te checken. En luister vooral tot 10 uur de ochtendshow, want ook wij houden je op de hoogte.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

Bronski Beat en Small Town Boy in de ochtendshow van Studio Alvakare Brazem. Daarvoor ook With TMC en Bizanani. En Show Me Love, het is 8:15. Je bent van harte welkom bij de ochtendshow op Studio Alvakare Brazem. Donderdag 18 juni 2026 vandaag. Zometeen in de ochtendshow dan ontvangen wij hier een tweetal gasten. Die onderzoek hebben gedaan naar iets. Ik ga nog niet vertellen wat, dat mogen zij lekker zelf doen. Want na een eerder onderzoek bleek dat de uitslag niet helemaal zou kloppen. Althans, volgens het onderzoek van deze twee mensen. Waar we het over gaan hebben, dat hoor je zo meteen. Eerst nog even wat nieuws voor vandaag. Ja, Van der Vaart die gaat zijn excuses maken. Althans, dat heeft hij inmiddels al gedaan. De oud-voetballer Rafael, die heeft excuses aangeboden voor een grap na het WK-duel van Nederland met Japan. Het werd toen 2-2. Oud-middenvelder benadrukt dat zijn opmerking over het uiterlijk van een Japanse voetballer niet racistisch bedoeld was. Nou, zo werd het wel opgevangen. Van der Vaart die zat zondag in de uitzending van de NOS om Nederland-Japan te analyseren. De Oud International besprak onder meer de tweede goal van Japan. Ja, Mickey van der Ven rende in de slotfase bij een corner niet mee met Koki Ogawa. Wiens kopbal via Daichi Kamada in het doel belandde, waardoor het 2-2 werd. Presentator Short van Ramshorst die suggereerde dat Van der Ven misschien niet wist welke man hij moest oppakken. Maar ja, toen werd er gezegd, ze lijken allemaal op elkaar. Althans, Rafael van der Vaart. En dat is na een korte stilte eraan toegevoegd dat het een grapje was. Maar ja, dat werd niet zo opgevat. En die opmerking werd niet als dusdanig bestempeld dat mensen dat ook grappig vonden. En nu heeft hij in het openbaar zijn excuses gemaakt. Dus dat is hartstikke fijn van Rafael van der Vaart. Maar ja, misschien dan beter nadenken in het geval hij zo'n grap wilt maken. Of in ieder geval binnen de kamer zou houden. Waardoor het niet live op televisie is. Want je weet, mensen kunnen dat niet waarderen. Congo. Gisteren speelden ze 1-1 gelijk tegen Portugal. Ze hadden geen speciaal plan voor Ronaldo. Maar het is uiteindelijk toch gelukt. Ze hebben gelijk weten te spelen. Ja, prestatie op zich hoor voor Congo. Want iedereen had wel verwacht dat Portugal het iets beter zou doen. Maar ja, Cristiano Ronaldo, hij was bijna niet te zien in die wedstrijd. Wat dat betreft zouden we bijna kunnen zeggen dat zijn tijdperk wel een beetje passé begint te raken. Maar ja, niets is minder waar, want hij blijft gewoon lekker doorvoetballen voorlopig. We gaan het merken, want binnenkort natuurlijk de tweede wedstrijd van Portugal op het WK-voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Dan nog tot slot nog iets over ABBA. Want er is veel gedoe geweest aan het begin van dit jaar rondom ABBA. Niet per se rondom ABBA, maar wel vanuit ABBA. Ze hebben namelijk een carnavalshit die gemaakt is door de kapotte Kachels, een carnavalsband uit Brabant. Die hebben ze voor de rechter gesleept omdat zij een gedeelte hebben gebruikt uit het liedje van ABBA. En daarmee hebben ze geen toestemming gevraagd. En dat vond ABBA niet zo leuk. Ze vonden het überhaupt een verminking van hun muziek. Nou, liggen gniffel klinkt door de rechtszaal als de rechter aan het begin van de zitting voorstelt om beide nummers eerst maar eens even te laten horen. Dikke Pens van de kapotte Kachels en Take a Chance on Me van ABBA. Die worden afgespeeld om de overeenkomsten tussen beide nummers duidelijk te maken. Ja, beide partijen die stemmen hiermee in en dus klinkt de welbekende ABBA-hit uit de laptop van de rivier. Daarop is ook een videoclip te zien. Ja, moeilijk om stil te blijven zitten wordt er dan gezegd door de advocaat Dirk Visser, die Universal Music vertegenwoordigt. Ja, dan is de beurt aan het carnavalsnummer van de kapotte Kachels. Wouter van den Boogaard en Sander Ottens die moeten zelf af en toe hun lach inhouden als hun tekst over het accepteren van hun dikke pens door de rechtszaal schalt. Carnavalskraker zal niet vaak in een stille ruimte zijn als die van de rechtbank. Maar goed, wat blijkt? Ja, ze hebben daadwerkelijk mogelijk wel schending van de auteursrechten op zich gehaald. En daarmee moeten ze dan een boete gaan betalen. Althans, dat wordt in ieder geval verwacht. Er moet nog

uitspraak worden gedaan. ABBA die wil in ieder geval 3000 euro. En ja, dan mogen ze gewoon het carnavalsnummer blijven hanteren. We gaan het meemaken als er een uitspraak komt. En dan hoor je dat uiteraard ook hier in de ochtendshow. Zometeen in de ochtendshow, ja, dan gaan we praten met onze gasten van vandaag. Want er is een onderzoek gedaan eerder al. Wat volgens deze twee mensen niet helemaal klopt. Wat het onderzoek precies inhoudt en waarom het niet klopt, dat hoor je zo meteen. De ochtendje.

0: Alex Warren in de Passenger in de ochtendshow. Nieuwe muziek hoorde je van hem hier. Ja, Studio Alf in Kagenbraas, waar je naar luistert. Ik had het net over een onderzoek wat eerder heeft plaatsgevonden. En dat gaat om een onderzoek van uit de gemeente. Althans, de opdracht vanuit de gemeente Alphen aan de Rijn. Want op verzoek van de Alphense gemeenteraad is door het gemeentearchief een onderzoek gedaan naar het slavernijverleden van de huidige gemeente. Maar ook de gemeente waar het huidige Alphen toen de tijd deel van uitmaakte. Ja, en uit de resultaten die in februari vorig jaar zijn gepresenteerd, bleek dat Alphen aan de Rijn geen concrete betrokkenheid had in het slavernijverleden. Het doel van het onderzoek was in ieder geval om het slavernijverleden een plek te geven in de moderne Alphense samenleving, om het bespreekbaar te maken, om er met elkaar over te praten. Maar ja, volgens historicus Guus de Boer en jurist Rebecca Tam klopt het onderzoek niet, want uit eigen onderzoek blijkt Alphen wel degelijk een rol te hebben gehad in het slavernijverleden. Waaruit dat blijkt, kunnen zij zelf natuurlijk beter uitleggen, want ja, ik ken dat onderzoek in zoverre niet, omdat ik niet in die materie zit, maar zij wel. En ze zijn ook hier. Rebecca en Guus, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jullie zijn in het slavernijverleden van de gemeente Alphen aan de Rijn gedoken. Is dat geweest naar aanleiding van het onderzoek van het gemeentearchief?
2: Nee, ik zal even beginnen, even heel kort door de bocht, hoe het zo tot stand is gekomen.
0: Ja.
2: Vanuit mijn opleiding aan de UvA, aan de Universiteit van Amsterdam, heb ik een paper, of tenminste ben ik een paper aan het voorbereiden. Ik heb een presentatie gegeven over een hele andere casus. De Afobakka-Stuwdam. En die had ik dus ook in mijn hoofd om hier te presenteren, omdat daar ook een link ligt met een van de, ja, cru gezegd, daders, die dus woonachtig was in Alphen aan de Rijn. Mm-hmm. Maar er was nog een ander

0: onderwerp. Waar wij interesse hadden, die we hadden voorgesteld aan de gemeente om onderzoek te doen en een tentoonstelling expositie te geven. En dat ging over de familie Friederici. En dat was de familie, was een hele rijke familie. Die woonde aan de, zoals we het noemen, de Limes, zo heet de tentoonstelling ook.
1: Mm-hmm.
0: Van Fort Boekhoe naar de Limes. daar was dus heel grote interesse in. En we zijn dus ook gesteund, waarvoor dank ook, dat de gemeente hieraan mee heeft gewerkt.
1: En ja, de gemeente Alphen heeft hieraan meegewerkt.
0: Ja,
1: dus.
0: Gesteund, okay. Ja, dus daar zijn we heel dankbaar voor. Wij zijn toen gaan duiken inderdaad in wat is er bekend omtrent het slavernijverleden. En op basis van wat er is geconcludeerd in hun onderzoek, het was een vooronderzoek en geïnitieerd door het archief van Alphen.
1: Mm-hmm.
0: Gaandeweg tijdens de voorbereiden van onze expositie en lezing kwamen wij, want het was niet eigenlijk onze scope van het onderzoek, kwamen wij zijdelings toch een bepaalde naam tegen die gelinkt was ook weer aan de familie de Friederici. Wij zagen bepaalde dingen waarvoor wij dachten, oh, we gaan even een zijspoor pakken. En toch even kijken wie deze persoon is. Het bleek dus een notaris te zijn. Die nauwere banden had, meer vriendschappelijk dan vanuit zijn ambt. Hij was dus notaris tot 34, toch? 1834.
1: Ja.
0: En ondertussen was hij ook burgemeester. En gemeentesecretaris. Dus al die drie functies bij elkaar.
1: Hij had ook een hogere functie dan ook in dat opzicht.
0: Ja, zeker. Ja. Gemeentesecretaris heb je een eigen rekening. Hebben wij ook gezien in de stukken. Dus in principe kun je wel het een en ander knutselen, zeg maar.
1: Ja.
0: Het is nog een vermoeden. Maar er moet dus verder onderzoek komen. Wat wij wel hebben gezien en wat we wel dus kunnen vaststellen, dat is ook als je de kranten openslaat op AD Alphen aan de Rijn, dan staan we op de voorpagina. Dus je weet wel dat er heel veel aandacht is. En we zijn op dit moment het meest gelezen en het meest gedeelde onderwerp.
1: Ja, het artikel is inderdaad gisteren gepubliceerd. Ja. Ik heb daar heel veel reactie op gezien, inderdaad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus dat blijkt toch dat het onderwerp leeft. Of het nou negatief is of positief, dat maakt niet uit.
1: Mensen hebben het erover. Ja,
2: klopt.
1: Dus eigenlijk, als ik het een heel klein beetje mag samenvatten, jullie hebben onderzoek gedaan naar een bepaald onderwerp. En eigenlijk per ongeluk kwamen jullie erachter dat er dus een link was te vinden met Alphen aan de Rijn.
0: Ja,
1: met de oude gemeente waar Alphen aan de Rijn nu onderdeel van uitmaakt eigenlijk.
0: Klopt.
1: Ja.
0: En wij zeker zijn niet zo van valse geschiedschrijving. Hè. Dat is heel belangrijk om juiste feiten neer te leggen. Mm-hmm. Dus toen zijn we genoodzaakt om dieper te gaan. Omdat mensen toch vragen hebben. En,
1: ja.
0: En wij ook vragen hebben. En die wij wel zullen moeten beantwoorden. En toen zijn wij gestuit op. En we hebben dus heel veel onderzoeksuren eigenlijk daar al op zitten. We zijn wel voorbij ons budget. Maar wij kwamen er dus tegen dat zij dus zijn kinderen eigenlijk allemaal plantages hadden. Tot aan zijn kleinkinderen. Kleindochter in Suriname.
1: Ja.
0: En dat hij overleden is ook in Suriname. Hij is daar begraven. Hij heeft dus een heel leven ook daar gehad.
1: Ja.
0: Wat ook heel belangrijk is om te vermelden, dat is ook, want we hebben het over Oika's, maar we willen eigenlijk ook bekendheid geven aan de tentoonstelling zelf.
1: Mm-hmm. Want we het zo even over hebben, hoor.
0: Ja, ja. Oh, okay. Ja. Dus we hebben gezien plantages. Hij heeft tot slaaf gemaakt en op zijn naam gehad. En het waren ook vrij grote plantages. Koffieplantages, maar ook suikerplantages. En dus dat is wat wij dus hebben gezien. Manus Missie, dat is als je dus zeg maar een tot slaafgemaakte wilde vrijkopen.
1: Mm-hmm.
0: Dan moest je daarvoor betalen, flink bedrag eigenlijk. voor de

0: tijd. 300 gulden. Ja. Dat is heel veel geld. Als je ziet dat de burgemeester per jaar ongeveer 540 gulden per jaar verdiende.
1: Mm-hmm.
0: En dat zijn dingen die we tegenkwamen. Dat we denken van ja, we hebben meer dingen. Hè, we zijn tegengekomen. Daar kan de gemeente met ons in gesprek om daar verder op in te zoomen.
1: Hoe zit dat dan eigenlijk nu? Want ja, het gemeentearchief die heeft natuurlijk onderzoek gedaan. Jullie komen er vanuit dan een ander onderzoek per ongeluk achter... Mm-hmm. dat er dus wel degelijk een link te vinden is met de gemeente Alphen aan de Rijn. Hoe kan het zijn dat jullie daar wel achter zijn gekomen en het gemeentearchief niet?
2: Ik denk dat de gemeente heel erg vanuit de bestuurlijke kant kijkt. Echt van wat staan er in de... bestuurstukken, gemeenteraadverslagen, et cetera. En wij hebben meer vanuit de menselijke kant gekeken. Allereerst natuurlijk vanuit Frederici, die familie. En dan kom je bij veel stukken die OIK's tegen. Daar zijn we verder in gekeken. En blijkt die burgemeester te zijn, gemeentesecretaris. Ja, dan ga je denken van is iemand die... zo'n hoge functie binnen de gemeente heeft, kun je dat uitschakelen om 5 uur, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Dat je om 5 uur ben je niet meer burgemeester, maar ben je privépersoon.
1: Ja, het zijn ook gewoon mensen natuurlijk. Ja.
2: Wij denken, en dat zien we ook bij andere gemeentes, hoor, niet alleen Alphen. Meerdere gemeentes hebben een dergelijk onderzoek gedaan. Wij zien dan wel echt dat ze heel erg... uit de bestuurlijke kant kijken. En dat is ook in hun insteek geweest.
1: Ja.
2: En meestal staat er dan bijvoorbeeld in conclusie wel van... naar privépersonen, naar de elite... moet nader onderzoek gedaan worden. En dat nader onderzoek, daar willen wij dus ook ons steentje bij dragen, zeg maar. En ook omdat wij toch wel een duidelijke link zien met... niet alleen de elite, maar wel ook echt bestuurlijke elite binnen. In dit geval dan Alphen.
1: Ja, dus eigenlijk is er een, even om het slecht te noemen, maar zo bedoel ik het natuurlijk niet. Maar is er gewoon heel oppervlakkig, is er onderzoek gedaan. En jullie hebben gewoon dieper onderzoek kunnen doen uiteindelijk. Ook misschien toegang tot diepere materie. Waardoor jullie uiteindelijk die conclusie hebben kunnen trekken. Dat er dus wel degelijk een link te vinden is.
2: Ja. Een beetje kort door de bocht. Ja, op die manier. Maar ook denk ik vanuit een andere invalshoek.
1: Kan ik wel uit jullie verhaal ook opmaken dat we contact wisten met de gemeente Alphen aan de Rijn. Betekent dat jullie eigenlijk nu de opdracht hebben gekregen van de gemeente om dit onderzoek verder uit te diepen. Zodat uiteindelijk de doelstelling van de gemeente was toch om ervoor te zorgen dat er het bespreekbaar kan worden gemaakt. Maar ook om de samenleving erbij te betrekken om die discussie op gang te brengen. Is dat uiteindelijk ook wat er nu gaat gebeuren vanuit jullie?
0: Ja, of het gaat gebeuren weten we niet. We hopen het wel. Want dit is wel eigenlijk een vraag, een verzoek eigenlijk aan de gemeente... om met ons samen te werken. Om dit uit te gaan zoeken. We willen niemand afvallen, want het archief heeft super samengewerkt met ons. En medewerking verleend en alle stukken die we wilden hebben... Ook verstrekt. Hè? Daar zit geen blame of iets dergelijks. Mm-hmm. Dus gewoon een andere invalshoek die wij hebben gepakt. En daardoor luiken open zijn gegaan.
1: Ja.
0: En wij willen wel het verzoek doen aan de gemeente om het verder door te pakken. Want dit zou wel eens een topje van de ijsberg kunnen zijn.
1: Ja, eigenlijk dat er nog meer linkjes te vinden zijn bij
0: ja,
1: wijze
0: zeker.
1: Van.
0: Ja, zeker. Want de onderzoek die wij nu hebben gedaan zie je... dan begin je echt linkjes te zien. Je begint verbanden. Je kan verbanden beginnen te leggen tussen personen.
1: Ja.
0: Ook vooral de Frederici's hebben we dus gepakt. Maar we hebben hen echt gepakt als boegbeeld van wat er eigenlijk speelde. Dus wij vonden het verhaal van Frederici belangrijk, omdat de voorvader van de Frederici een hele machtige man in Suriname is geweest. Mm. En ook wereldwijde boeken zijn geschreven over zijn acties, zijn militaire acties in het binnenland van Suriname tegen de vrije mensen. En
2: de gevluchten
0: tot slaafgemaakte. En dus hij heeft een hele grote naam daar. En dat niemand dat weet. Er is ook geen enkel informatiebord of iets te vinden dat herinnert überhaupt aan de elite aan de Rijn. Aan de Oude Rijn, die verbanden hadden met in de koloniale tijd. Dat mag een gezicht krijgen. Dat mag een gezicht krijgen. Dat is.
1: Dat is ook een beetje de doelstelling, denk ik, van het onderzoek die jullie doen. Hè? Dat het een gezicht krijgt, dat het bespreekbaar wordt gemaakt. En dat eigenlijk dat we uiteindelijk als moderne mensen kunnen leren van het verleden.
2: Ja en ook letterlijk een gezicht. Want als je schrijft over de Nederlandse elite van de 18e eeuw, 19e eeuw, dan is vrij abstract natuurlijk, de elite. Maar als je er een naam op kan plakken en ook gezichten wat we hebben, bijvoorbeeld in onze tentoonstelling dan ook een expositie in de bibliotheek binnenkort, ook schilderijen bijvoorbeeld van de betrokken mensen, dan krijgt het ook echt een gezicht.
1: Ja.
2: Wie waren dat, et cetera.
1: Laten we zo meteen even over die expositie hebben. Want daar ben ik wel nieuwsgierig naar. En ook ben ik nog wel nieuwsgierig naar een aantal andere zaken. Zometeen dan praten we even met jullie verder. We moeten ook even naar het nieuws namelijk. Want het is inmiddels 8:30. Zometeen dan het vervolg van dit gesprek. Eerst het nieuws van 8:30. Je hoort de hoofdpunten van het NOS-journaal.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. Meer dan 500 jongeren en hun naasten hebben vorig jaar gebruik gemaakt van een online chat, speciaal voor jonge mensen die in de criminaliteit zitten. Veel jongeren zeggen dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens anders terecht kunnen met hun verhaal. Het weer, zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
1: Ja, wat er aan de hand is in de regio van Alphen aan de Rijn en Karebrazenmooi natuurlijk. Van Richard Harreman, wat heeft het nieuws voor je uit de regio? Ries, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De 46e editie van de Alphense Sportontmoeting zit erop. Door een aangepaste opzet was het programma dit jaar korter dan gebruikelijk. Tennis moest vanwege hevige regen worden afgelast, maar de onderdelen puzzelrit, petank en beachvolleybal gingen wel door. De winnaars waren Thean, AAV 36 en Tempo. De organisatie onderzoekt hoe volgend jaar meer verenigingen en sporten kunnen aansluiten. De boskoper, die begin 2023 met 174 km per uur en onder invloed van alcohol een ernstig ongeluk veroorzaakte op het Laag Boskoop, krijgt in hoger beroep een lagere straf. Het gerechtshof veroordeelde de 38-jarige man tot 8 maanden cel, waarvan 5 voorwaardelijk, een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van 2 jaar. De straf valt lager uit omdat het hof niet bewezen vindt dat het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen. Zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging beraadt zich nog op een gang naar de Hoge Raad. Het Openbaar Ministerie eist 5,5 jaar cel tegen een 30-jarige man uit Den Haag voor het opslaan van cocaïne in een drankenloods in Ter Aar. De drugs maakte deel uit van een gestolen partij van ruim 1000 kilo uit België. Volgens justitie leidde de dubbele ripdeal tot een reeks beschietingen, explosies en bedreigingen in de Haagse en Alphense regio. Over 2 weken zal de rechtbank uitspraak doen. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Dan op de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment 6 meldingen in totaal, 23 minuten vertragingstijd. Krijg voor mij de langste, dat zijn die van 5 minuten of langer, allebei op de A20 te vinden. De een is de kant van Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, er staat 4 kilometer. Je vertraging bedraagt daar zo'n 5 minuten. De andere is de andere kant op uiteraard, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Knoop het Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel, daar 4 kilometer en ook 5 minuten. Het lijkt wel gelijk aan elkaar. Wat betreft de drukte is het ook gelijk aan spoorries, want zijn daar problemen te melden?
4: Ja, door werkzaamheden aan een spoor rijden er tot zondagochtend geen Airnet sprint is tussen Alphen aan de Rijn en Gouda. De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats aan spoorbruggen bij Waddinxveen. Omdat er daardoor geen treinverkeer mogelijk is, zetten de NS stopbussen in. En deze stoppen op alle tussengelegen stations. De reizigers kunnen het beste via Woerden reizen. Die route is per trein sneller dan de vervangende busverbinding.
1: Gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te plannen. En luister vooral naar de ochtendshow, want ook wij houden je op de hoogte van dat nieuws. Zometeen hier Blondie en Alphabeat en natuurlijk het vervolg.

0: Goedemorgen. Ik denk dat ik nog nooit goedemorgen heb gezegd en het zo erg heb gemeend. Goedemorgen.
1: Hey Wesley, goedemorgen jongen. Wesley.

0: Uit 1999. Maria van Blondie, daarvoor ook Fascination van Elvebeat. En dat komt dan weer uit het jaar 2008. Ja, ik wilde zeggen, ik fascineer me daarover. Maar ook vooral gefascineerd door het verhaal waar we het over hebben hier in de ochtendshow. Want vandaag op bezoek in de ochtendshow Rebecca en Guus. Zij hebben onderzoek gedaan naar het slavernijverleden. Vanuit een eigen onderzoek hebben ze toevallig een link weten te vinden. Door wat meer verdieping met de gemeente Alphen aan de Rijn. Waar eerder uit een onderzoek van de gemeente zelf door het gemeentearchief bleek dat er geen link te vinden was. Wat dat betreft is er geen verwijt naar de gemeente om het duidelijk te maken. Want jullie willen uiteindelijk samen optrekken om het onderzoek nog verder te verdiepen. Om te kijken van joh, welke link is er? Welke linken zijn er nog meer te vinden? En wat kan de gemeente Alphen aan de Rijn daarmee doen? Want gaan jullie ze ook een soort van adviseren? Als die linker is, hoe moeten zij daar dan in acteren? Hebben jullie daar een bepaalde verwachting in, zeg maar?
1: Die plannen die zijn nog zo vers. Daar hebben we nog verder. Daar willen we nog mee in contact met de gemeente. Van allereerst natuurlijk het nader onderzoek initiëren. En dan in samenspraak met de gemeente kijken wat voor mogelijkheden zijn of wat we er verder mee kunnen. Misschien weer een tentoonstelling. Wat de gemeente verder mee wil. En
2: ja, ik wilde
1: kunnen
2: daar even
1: plannen ontwikkelen samen.
2: Ja, klopt. Dus we zijn nog niet zo ver dat we echt weten of nagedacht hebben over hoe en wat, waar willen we heen. Maar we willen natuurlijk wel. Even teruggrijpend aan het excuses.

0: van Rutte. We willen nu echt verder na de komma. Hè? Dus dat hoor je steeds vaker. We zijn niet meer eigenlijk voor de komma, maar daarna. En je ziet bij andere gemeentes dat men daar echt heel, heel erg goed mee bezig is. En we willen eigenlijk de gemeente Deventer, waar we ook mee gaan samenwerken. Want het is een reizende tentoonstelling.
1: Mm-hmm.
0: Want de Friedericis die hebben het niet alleen in Alphen gezeten. Hè, dus er is een spoor door heel Nederland eigenlijk te trekken.
1: Ja.
0: En die hebben aangegeven, hè, daar is bijvoorbeeld al excuses gegeven. Hè, dus het is mogelijk. En daar zijn ook al groepen bekleed door mensen met een koloniale achtergrond. Hè, dus dat je... dat je een divers team ook samenstelt om dit allemaal te gaan onderzoeken vanuit diverse disciplines en achtergronden. En ik denk dat je bij ons als team, hè, ik heb een koloniale achtergrond, mijn voorouders komen uit Suriname, uit het binnenland. En dat van de vrije mensen die dus diep in het binnenland woonden, daar stam ik dus van af. Waar de Friedericis dus ook oorlog tegen heeft gevoerd.
1: Ja.
0: En ik denk dat je het juiste team te pakken hebt om hiermee verder te gaan. Naast dat Guus natuurlijk doctorandus is, historicus en ook theoloog in opleiding. Dus dat is echt wel die gouden combinatie in verband met toch de kerk en slavernij. Mm-hmm. Dat is ook een onderwerp. Wat ook vaak verbonden is met de slavernij.
1: Ja.
0: Dus er is volgens mij al wel onderzoek geweest dat de kerken hier ook een rol hebben gespeeld. In welke mate, hoe, wat, waar, daar moet dan ook onderzoek naar komen.
2: Er zijn ook divers onderzoek al geweest, inderdaad.
0: Ja. Ja.
2: De rol van kerken en in slavernij gebeuren. Dat is dus nu ook niet direct als eerste insteek. Meer vanuit ons natuurlijk een onderzoek naar de Friedericis en in verlengde daarvan dus. En wat we nu dus op spoor zijn gekomen met deze burgemeester van Alphen. Zowel de burgemeester als ook de familie, de Friedericis, hadden hier op een gegeven moment aan de Rijn van die buitenplaatsen. En die je bijvoorbeeld ook aan de Vecht ziet en dergelijke. En je hebt hier een hele reeks gehad. We hebben een kaart waarop zo'n 40 buitenplaatsen staan ergens in het begin 18e eeuw, 19e eeuw.
1: Bestaan die nog eigenlijk?
2: Deels. Ja, de meeste liggen nou hier. En die hier in het centrum waren, die zijn in de loop der jaren gesloopt. En er staan woonwijken of bedrijfterreinen.
1: Beeldelijk gezien is er eigenlijk ook weinig nog te vinden. Je kan het moeilijk... jullie vertelden net ook, van je wil het eigenlijk ook laten zien, zodat het bespreekbaar kan worden gemaakt. Maar er zijn gewoon beeldelijk eigenlijk geen verwijzingen meer. Niet, deels zijn er nog te vinden dan eigenlijk.
0: Ja, naamborden. Er zijn naamborden, dus dat wil zeggen.
2: In dat artikel van het Algemeen Dagblad, daar is ook een fotootje gemaakt van Raadwijkstraat, is het, denk ik. Dat buitenplaats van de Friedericis heette Raadwijk. Ja, en daar staat nou een woonwijk bovenop.
0: Maar het feit dat er dus naambordjes zijn die verwijzen naar de buitenplaatsen, wil zeggen dat het bekend is.
1: Ja.
0: Dat daar grote buitenplaatsen hebben gestaan, die kennelijk noemenswaardig zijn om daar een naambordje van te maken.
1: Er is natuurlijk landelijke discussie daarover. Van wat moet je met dat soort straatnamen? Moeten die worden veranderd? Moeten die blijven? Mm. Wat is jullie opinie daarin? Van, moeten eigenlijk die naamstraatbordjes wel blijven om juist die verwijzing te houden? Zodat mensen daar het gesprek over kunnen gaan voeren? Of vinden jullie het een soort van verheerlijking van hetgeen wat er heeft plaatsgevonden in het verleden?
0: Zo. Dat vind ik een ingewikkelde.
2: Ja, dat is een hele andere discussie.
0: Dat is een andere discussie, daar heb ik niet zo over nagedacht. Dat vind ik een ingewikkelde. Er is voor beide kanten wat te zeggen, vind ik zelf.
1: Mm-hmm. Juist omdat er eigenlijk beeldelijk weinig meer echt te vinden is, waardoor je die discussie op gang kan brengen natuurlijk.
0: Nou ja, mm-hmm. ik vind op zich, vind ik het juist goed dat die naamborden er zijn, zodat... je eigenlijk iemand accountable kan houden voor... hey, jullie hebben kennelijk ergens bedacht. Dus het is bekend dat er hier machtige families hebben gewoond. Dus je hebt een houvast, omdat het natuurlijk al een lange tijd geleden is. Je hebt de gemeente pompt ook heel veel geld in de middeleeuwen, toch? Mm-hmm. Met betrekking tot wat er allemaal gevonden is. Dus dan is op zich de 17e eeuw niet zo heel ver.
2: Romeinse tijd is natuurlijk ook groot hier in Alphen. Dat is bijna 2000 jaar geleden.
0: Moet dat ook niet heel ingewikkeld zijn, denk ik, om daar wat mee te doen. Maar ik vind persoonlijk dat het juist goed is dat je dus via die naamborden stukken houvast aan de geschiedenis hebt die je toch wel kan doorpakken weer.
1: Mm-hmm. Ja. Is er wat dat betreft naast die straatnaamborden en gedeeltelijk die buitenplaatsen nog meer te vinden in Alphen wat betreft een verwijzing naar het verleden?
0: Wil ik wel even op inzien. We hebben ook contact met de provincie. Mm-hmm. En met betrekking tot waar we daarvoor ons onderzoek gaan belichten, is de trekvaart. En dat is ook waar je het bijvoorbeeld aan kan zien. Zijn de, want het was natuurlijk de waarom ze dus aan de Oude Rijn vaak woonden.
2: Aan de Vecht, in Breukelen bijvoorbeeld.
0: Aan Breukelen. Misschien kan jij dat even toelichten.
2: Ja, vanaf 17e eeuw. Piet, het weet wel wat uit in de 19e eeuw. Maar je had zo'n heel trekvaartsysteem in Nederland. Waar eigenlijk de snelwegen van die tijd voordat er echte snelwegen of überhaupt wegen waren.
1: Ja.
2: En de Oude Rijn is geen trekvaart, maar maakte wel deel uit van dat systeem. Jaagpaden langs het langs de Rijn, waar die trekschuiten werden getrokken. En zo kwamen die elite vanuit hier heel makkelijk naar de grote steden als Leiden, Amsterdam, Rotterdam, en Den Haag, waar natuurlijk de politiek zetelde. Maar in die grote steden waar de handel ook plaatsvond. En van hier naar Leiden en dan naar Rotterdam bijvoorbeeld. Dat was toen ook al een grote haven, waar bijvoorbeeld de suiker vanuit Suriname van de plantages naartoe kwam. En wat hier veranderd kon worden.
1: Ja, dus wat dat betreft is dat ook gewoon een verwijzing. Maar weten heel veel mensen daar niet van. En eigenlijk door het verhaal te vertellen weten mensen daar alsnog van.
2: Als mensen geïnteresseerd zijn natuurlijk. En zo willen wij wel meer bekendheid geven aan dat verleden wat nu letterlijk en figuurlijk onder de grond ligt.
1: Nou ja, zo is het inderdaad. Ja, je zei het al, je had het over de Romeinse tijd, dat ligt letterlijk onder de grond, want daar worden heel veel dingen van teruggevonden. Hier eigenlijk niet van, want het ligt niet helemaal onder de grond, maar het verhaal ligt wel onder de grond. Door dit soort onderzoeken naar te doen en naar buiten te brengen, krijg je daar natuurlijk ook een gezicht bij, of een beeld bij, kun je het verhaal verder vertellen. Ja. Ik wil nog twee dingen vragen. Allereerst, want jullie wilden het ook beeldelijk maken. Dat doen jullie dan door een expositie te houden. Dat is op 11 juli, gaat dat plaatsvinden in de bibliotheek. Wat gaan we daar onder andere zien?
0: We gaan een startlezing geven. En met deze lezing gaan wij dus context geven aan wat je eigenlijk ziet. Het gaat over, wat ik net eerder aangaf, inderdaad, over de familie Frederici, maar als boegbeeld voor wat er zich heeft afgespeeld. Mm-hmm. We gaan vertellen over de gouverneur, welke rol hij heeft gespeeld in Suriname. En waarom die zo machtig was. En dat doen we door middel van het illustreren van wat er in Fort Buku is gebeurd. En daarnaast gaan we dus vertellen in het kort waar. Tenminste, er komt ook een Apinti drumvoorstelling. Mm-hmm. Dat is zeg maar een sprekende drum. En die vertelt het verhaal via de drums eigenlijk. Dus dat is heel uniek. Dus ik zou zeggen, kom vooral allemaal kijken. Dit is echt heel uniek in de wereld. Heel weinig mensen kunnen dit. En de Apinti-drum is heel belangrijk, omdat dit dus een waarschuwing was voor de mensen die dus in het binnenland waren woonden. He, dus de tribale volken van Suriname noemen ze zich. Dat zijn zes stammen. Ik stam af van de Saramakaners. En we belichten ook op hetgeen wat de Saramakaners dus hebben meegemaakt met onder andere gouverneur Frederici en zijn wreedheden. Daar gaan ze wat over vertellen, dus dat is echt heel interessant. Wat je eigenlijk gaat zien in het kort in de tentoonstelling is dat wij gaan belichten de kleur. Mm-hmm. Vaak als je naar musea's gaat, zie je vaak schilderijen. En dan staat er bijvoorbeeld een gekleurde jongen achterop. En er staat vaak geen naam bij. Ja, of is het vaak aangeduid als de jongen met het rode shirt of de jongen, de bediende.
1: Ja.
0: En we gaan dat andersom doen nu. Wij geven de personen van kleur een naam. En in die zin voor zover mogelijk een gezicht. En wij hebben dus in ons onderzoek al gezien, het is heel veel werk, het heeft heel veel uren gekost, wil ik best zeggen, tot 's nachts, nachtelijke uren, om daar dus achter te komen. Want het is heel ingewikkeld, omdat mensen van kleur vaak niet vermeld werden.
1: Ja.
0: Zo is het ook, zijn we achtergekomen dat ook oud-burgemeester Oikaas kinderen van kleur heeft gehad. De Frederici's, er zijn tientallen kinderen die de Frederici heeft geweest. Ik ben zelf kennelijk een afstammeling van de Frederici. En dat zijn allemaal, we hebben geen gezicht totdat je echt gaat graven, totdat je echt heel hard gaat zoeken.
2: Ja.
0: En dat je eigenlijk beseft dat dat inderdaad net wat ik zeg, van dat we een gedeelde geschiedenis hebben, dat je niet dat je zomaar van een gekleurd persoon af kan stammen, en in mijn geval van een wit persoon. He, dus het is heel belangrijk om samen te zien hoe belangrijk en hoe hecht eigenlijk die Surinaamse geschiedenis is, zodat we samen verder kunnen.
1: Ja.
0: He, we hebben een gedeelde geschiedenis. En die is heel hecht en geweest. En daar gaan we het dus over hebben in de lezing en uitbeelden, zoveel mogelijk uit proberen te beelden in de tentoonstelling.
1: De Bibliotheek Rijn en Venen aan de Aarkade, neem ik aan. Dat gaat plaatsvinden 11 juli.
0: Ja.
1: Juli. Nee. Tot slot, en ja, ik moet toch vragen, ik had heel graag gewild om het een wat langer antwoord te laten geven, maar we moeten weer naar het nieuws van 9 uur.
0: Ja.
1: Maar Rebecca, jij bent een. Jij komt uit Suriname, althans je hebt de roots uit Suriname.
0: Ik heb roots in Suriname. Ik ben zelf toevallig geboren en getogen in Alphen.
1: Ja.
0: Ik woon hier niet meer. Dus dat was ook een soort van toeval. Want ook dat andere onderwerp, die persoon kwam ook dan uit Alphen.
1: Ik wilde de vraag stellen aan jou. En eigenlijk daar vraag om daar kort op te antwoorden. Voor zover dat kan natuurlijk. Mm-hmm. Vanwege het nieuws. Maar wat betekent die excuses uiteindelijk voor jou?
2: Als de gemeente Alphen excuses zou maken.
0: Excuses van de gemeente.
1: In het algemeen, maar ook zeker van de gemeente Alphen.
0: Van de gemeente Alphen. Naar erkenning. En eigenlijk meegaan in wat eigenlijk andere gemeentes ook doen. Het voorbeeld van hen nemen. Erkennen. Van dit stukje geschiedenis. Ik denk dat je dat niet eens de nazaten van de tot slaafgemaakte verschuldigd bent, maar eigenlijk heel Alphen. Want heel Alphen heeft denk ik het recht op om te weten in welke stad ze wonen, wat de geschiedenis, wat de historische geschiedenis is van zijn stad, waar ze boven wonen. Je hoeft maar inderdaad naar de Farosee-palet of hoe dat ook heet.
1: Ja.
0: Nou ja, we hebben heel kort met die mensen gesproken. Dan zie je ook, die heeft ook een Suriname. Weet je, dus er zijn heel veel linken met Suriname. En dat mag best gezegd worden.
1: Ja.
0: Of dat mag best bekend worden. Dat. Dus het is gewoon eigenlijk gewoon een stukje.
2: Vooral die erkenning.
0: Erkenning, maar niet alleen erkenning. Het is gewoon een eigen geschiedenis. Je eigen erfgoed.
1: Ja. Het is duidelijk dat het belangrijk is en uiteindelijk moet gaan worden. Want ja, voor niet alles en iedereen is het bekend. Nou ja, daar doen jullie dus onderzoek naar om het beeldelijk te maken en ook om die lezing te houden op 11 juli in de bibliotheek in Alphen aan de Rijn. Het is gratis, je kunt er gewoon bij zijn. Ja. Ben je benieuwd naar, wees er vooral bij. Ik wil jullie danken allebei dat jullie hier waren.
0: Ja,
1: zowel Guus als Rebecca. Door dit onderzoek wordt dit allemaal naar buiten gebracht. En kunnen we er met z'n allen over praten? Hebben wij ook gedaan. Dus dank dat jullie het verhaal met ons wilden delen. En we gaan het allemaal zien op 11 juli, dus in de bibliotheek.
0: Ja, dankjewel.
1: Dank jullie wel.
2: Iedereen welkom.
1: Ja, ik ga er ook vandoor, Ries. Want ik moet even... ik heb een andere afspraak. Ja, klinkt heel gek, want ik moet gewoon werken tot 10 uur. Maar ja, ik moet even naar de huisarts. Moet ook gebeuren.
3: Moet gebeuren.
1: Ja, op een of andere manier hebben ze altijd nooit plek vrij 's middags. Moet ik altijd 's ochtends. Maar jij neemt hem zo over het laatste uurtje.
3: Ik neem hem zo over, ja.
1: Dat is mooi. Dan hoor je Richard Harreman met het laatste uurtje van de ochtendshow. Morgen ben ik er weer. Dus yes. Voor mij voor morgen en voor zometeen. Tot zometeen bij Ries.
3: Ja.
1: Succes, Ries.
3: Doe, dank je.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Oh, we gaan straks even snel door.
6: Het is een doelpunt, ja hoor.
7: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
5: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
8: Wij zijn erbij.
9: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
8: Jij bent erbij.
9: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
8: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
10: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
8: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
11: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
8: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: De ochtendshow.
1: Goedemorgen, het is de ochtendshow, 6:06. Zometeen gaan we verder, eerst het nieuws. Je hoort NOS.
13: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
14: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want 2 doden. Het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
13: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
15: Wat je ook vaak ziet gebeuren, is dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment ze er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit angst voor de gevolgen.
13: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, we slaan even het lokale nieuws over, want dan heb ik al heel veel dingen te doen. Laten we even gaan kijken naar de situatie op de weg. Dan heb ik een 2-tal meldingen voor je. Als eerste de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Daar staat 7 kilometer file, heb je 8 minuten vertraging. En de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld. Daar staat 2 kilometer file, heb je 12 minuten vertraging. Dan nog een laatste melding van het spoor. Door werkzaamheden rijden er bussen tussen Alphen aan de Rijn en Gouda en dus geen treinen. Het advies is om via Woerden te reizen, want dat gaat sneller dan de bussen die de NS zelf heeft ingezet.
12: De ochtendshow. Richard Harreman.

Eyes closed. En daarmee is het derde en laatste uur van deze ochtendshow op donderdag 18 juni ingegaan. Ja, we hebben net heel veel spraak gehad op de radio. En dan vind ik het eigenlijk niet meer dan normaal dat je gewoon wat meer muziek gaat draaien. En daarom dus ook nu deze van Noah Kahan. Stick Season komt er nu aan.

Turngevaag en Miss You, daarvoor nog Noorkaan en Stick Season. Het is inmiddels 9 minuten voor 9:30. Laten we eens even gaan kijken naar het nieuws. Ja, het lichaam dat werd gevonden in de uitgebrande woning in Rijen is van de bewoner van het pand. Dat bevestigt burgemeester Alsema. Hij schrijft dat het gaat om Kees, die in het dorp als een kleurrijke man bekend stond. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit, waarbij een deel van het dak instortte. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien, maar dat waren best heftige beelden om te zien. Er was niet veel van over, laat ik het zo zeggen. Van het huis dan. Even kijken hoor, dan hebben we nog meer. 6 op de 10 partners maakt gebruik van de regeling voor aanvullend verlof na de geboorte van een kind. Dat is minder dan vooraf geschat, blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in het economenblad ESB. Eerdere onderzoeken gingen ervan uit dat zo'n 74% tot 84% er gebruik van zou maken. Vooral mensen met lagere inkomens maken er minder gebruik van. Het aanvullende geboorteverlof van 5 weken werd in 2020 ingevoerd. Naast een week volledig betaald verlof kunnen partners nog 5 weken verlof opnemen tegen 70% van het salaris. De regeling werd ingevoerd om de zorgtaken gelijker te verdelen. Ik vind dat ze daar zo vele jaren te laat mee waren. Ik kon er niet veel gebruik van maken, om het zo maar te zeggen. Wat hebben we nog verder in dit laatste uur van de ochtendshow? Ja, dadelijk kun je natuurlijk nog je stem uitbrengen voor het Rad van Fortuin. Jij kan bepalen welke plaat wij gaan draaien. En ik zal eventjes erbij pakken, want wie hadden wij ook alweer geprogrammeerd staan voor vandaag? De Sugar Babes en Hole in the Head of NSYNC It's Gonna Be Me. De categorie was natuurlijk boy/girlband. Dus breng je stem uit, ga naar Instagram en dan @studioalpha en dan kun je daar je stem uitbrengen.

0: Coldplay en Clarks, daarvoor nog Madonna en Ray of Light. Het is inmiddels 3:30. Hoog tijd voor de hoofdpunten van de NOS.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. Meer dan 500 jongeren en hun naasten hebben vorig jaar gebruik gemaakt van een online chat, speciaal voor jonge mensen die in de criminaliteit zitten. Veel jongeren zeggen dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens anders terecht kunnen met hun verhaal. Het weer: zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
0: Laten we nog even kijken naar de situatie op de weg. Nou, daar kan ik heel kort over zijn. De ANWB meldt geen files in onze regio. De NS daarentegen, ja, daar zijn natuurlijk wel wat dingen aan de hand. Namelijk door werkzaamheden rijden er bussen tussen Alphen aan de Rijn en Gouda in plaats van treinen. Je extra reistijd bedraagt dan iets van 30 minuten. Er wordt geadviseerd door de NS zelf om niet de stopbus te gebruiken, maar gewoon om te reizen via Woerden. Want dat schijnt sneller te zijn.

0: Hey, hallo, ik hier. Ja, ik hier. Dat is even gek. Oh. Je moet wel even die andere koptelefoon opdoen natuurlijk. Anders hoor je niks.
1: Zo, hè?
0: Hey, Ries, jij daar?
1: Hey, hallo. Ja. Ik ben hier.
0: ik denk, ja, joh, dit gaat heel lang duren, dus ik kom niet meer terug vandaag. Maar ik ben er toch weer.
1: Ja, meestal als je bij een huisarts bent, dan zit je wel even een tijdje te wachten.
0: Nou, ik heb wel 10 minuten moeten wachten voordat mijn afspraak doorging. Want ik had om 9:15 ook een afspraak. Ik denk, oh, net op tijd. Ik ben echt wel man van de klok deze week. Want elke keer is het even zoeken naar de juiste tijden en zo. Maar ik was precies op tijd.
1: En, mooi.
0: Maar de afspraak voor mij die liep 10 minuten uit.
1: Oh,
0: dus goed, vandaar.
1: Okay.
0: Maar goed, waar zijn we beland inmiddels bij de ochtend? Want dat heb jij allemaal in de gaten gehouden.
1: Het Rad van Fortuin natuurlijk.
0: Oh ja. Het Rad.
2: Ga je gang.
0: Jans, dankjewel. Het Rad van Fortuin van vandaag staat in het teken van de categorie...
1: Boy slash girl band, zo hè.
0: Ja, ik snap dat je even moet nadenken.

0: kijken, want dat is ook een categorie die nieuw is, die we hanteren hier in de ochtendshow. Bij het Rad van Fortuin. Dus ja, gisteren heb jij gedraaid aan het rad, kwam die daar ook op terecht. Ja. Toen was er ook meteen een discussie van, ja, wat valt er dan eigenlijk onder boy and girl band? Maar de boy and girl band zoals we die kennen. Maar bijvoorbeeld, ja, een Total Touch bijvoorbeeld dan weer niet. Althans, weten we niet helemaal.
1: Ik heb daar nog even een beetje in zitten verdiepen. En dat hebben inderdaad meerdere leden hebben ze gehad.
0: Ja, toch wel,
1: dus,
0: hè?
1: Ja, maar dan was het wel een boy/girl band. Echt een boy/girl band.
0: A la en Chaotic. Gecombineerde band in zover, ja. Maar bijvoorbeeld, je had die twee zusters uit de jaren 90. Hoe heette zij ook weer? Nee, dat is uit The Zeros. Dat is die Russische...
1: Uit de jaren 90.
0: Ja, hoe heette zij nou? Sandra en nog wat, geloof ik.
1: Mel en Kim.
0: Nee, Nederlands zijn zij.
1: Nederlands?
0: Dinges.
1: Ze hebben samengewerkt met Prince zelfs nog.
0: Onder andere, ja. Dat is ook een girlband,
1: Lois Lane.
0: Toch? Lois Lane, ja. Maar dat is toch eigenlijk dan ook een girlband?
1: Dat is een girlband.
0: Precies. Oké, dan weten we in ieder geval wat we daarmee bedoelen.
1: Boney M trouwens ook.
0: Boney M ook?
1: Ja, Boney M is ook echt een boy/girlband.
0: Ja, dus we kunnen het echt wel breed pakken.
1: Ja, natuurlijk.
0: Oké. Nou, vandaag in ieder geval twee opties die wij hebben gevonden voor je. En ook hebben uitgezocht en klaargezet. Via @studio of op Instagram kon je erop stemmen. Boy Girlband, waar ben jij voor gegaan?
1: Ik ben gegaan voor de Sugar Babes en Hole in the Head.
0: Nou, dat is een echte girlband. Ik ben voor een boyband gegaan. Ja, je wilde gisteren al de jongens tegen de meiden doen. Ik dacht, laten we dat niet doen. Maar
1: toen
0: ik dit nummer hoorde ik voorbij komen. En toen dacht ik, hier moet ik voor gaan vandaag. Okay. Ik ben gegaan voor NSYNC en it's gonna be me.
1: Ben je echt zo'n Justin Timberlake fan?
0: Nou, het ging mij niet om Justin Timberlake,
1: nee,
0: maar ik vond
1: niet?
0: Het gewoon een leuk liedje.
1: Oké.
0: Dus in zover. De vraag is natuurlijk, waar heb je op gestemd? Wil jij NSYNC horen of The Sugar Babes? Daarvoor heb je kunnen stemmen op @studio of op Instagram. In de story vond je de poll met de twee opties. Ja, het is nu de hoogste tijd om bekend te maken wie de winnaar wordt.

0: Ik ben reuze benieuwd, Richard Harreman. Wie wordt de eerste winnaar in de categorie Boy Girl Band?
1: Nou ja, het is volgens mij een beetje het Nederlands elftal, want het is een gelijkspelletje.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh, nou, dan hoop ik niet dat het een voorbode is op aanstaande zaterdag, want dan word ik helemaal gek. Ja. Maar gelijkspel. Ja. Daar hebben we ooit eens een keer wat voor in het leven geroepen. Dat is namelijk het roulette-spel wat we hier hebben staan.
1: Ik had het afgelopen dinsdag had ik het ook dat het gelijkspel was. Maar toen was ik vergeten eigenlijk die roulette. Dus hebben we wat anders verzonnen. Maar dat roulette vind ik wel weer goed.
0: Nou, dan ben ik blij dat ik er weer ben. Dan kan je daar op attenderen dat we hem weer hebben.
1: Het gebeurt ook niet zo vaak dat we een gelijkspel hebben.
0: Nee, dat is ook weer waar, inderdaad. Ik heb hier een roulette-tafel voor me staan. Twee balletjes ook. Maar goed, één balletje hebben we maar nodig natuurlijk. Komt hij op het rode of het zwarte vakje? Daar gaat het om. Ja. Wie koppelen we aan wat?
1: Zo gewoon op volgorde doen. Rood de meiden en zwart de jongens.
0: Ik vind prima.
1: Doen we dat.
0: Ik ga het een slinger geven aan, aan de roulette-tafel. En dan gaan we het eens zien wat het wordt.
1: Niet te hard, want het vliegt balletje weg. Nee, dan moeten we daar weer op zoek.
0: Ja, dus, of er komt een gat in het computerscherm. Dus ik ga het niet hard doen, maar ik ga het wel doen.
1: Okay.
0: Rien ne va plus?
1: Het geld is niet meer van u.
0: Ja. Gelukkig draait het niet om geld vandaag. Nou. Dit is wel heel zacht hoor. Wacht even hoor. 1, 2, 6. Ja.
1: En hij draait en hij draait.
0: Round, round, round. Is ook een liedje van de Sugar Babes natuurlijk geweest.
1: Ja, klopt, ja.
0: Het balletje en de tafel is stil komen te liggen. Althans, hij draait nog steeds door hoor. Maar het balletje is wel stil komen te liggen in een vakje. En dat vakje is gekoppeld aan de kleur rood.
1: Ah. Nou.
0: Heb je nou weer gewonnen?
1: Ja, blijkbaar wel, ja.
0: Jongen.
1: Ja,
0: wel een leuk liedje hoor. Wat gaan we horen dus?
1: Sugar Babes, horen in de head.
2: Het Rad van Fortuin.

0: De winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag. De Sugar Babes en Hole in the Head. De optie van Richard Harman in de categorie. Van de Boy and Girl Band natuurlijk, waar het om draaide vandaag. Er draait zo meteen wat anders. Dat is namelijk het rad. Mijn reservekoffiebekertjes alvast daar staan. Die heb ik op het rad gezet. Ik denk, dan staat het een beetje uit het zicht. Maar het is voor jou altijd een beetje onhandig.
1: Maar hij staat goed uit het zicht dus, hè?
0: Ja, nee, hij staat echt letterlijk goed uit het zicht. En blijft ook goed plakken, zeg maar. Net als die sticker die je kan winnen bij waar of niet waar.
1: Ja.
0: Maar er gaat ook wat anders draaien. En dat is natuurlijk het Rad van Fortuin zelf. Richard Harman die gaat er een slinger aan geven om de nieuwe categorie te bepalen voor...
2: Het Rad van Fortuin.
0: Ja, zo is het. Ries.
1: Ja.
0: Boy-girl band is natuurlijk de nieuwe categorie. Maar die hebben we vandaag gehad, dus dat wordt het precies. Morgen niet. Wat hoop jij morgen?
3: Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat die trending hits, wat we daarmee kunnen doen eigenlijk.
0: Oh ja, de trending hits. Dat was ook een van de nieuwe categorieën die nog niet aan de beurt is geweest. Dus dat zou wel mooi zijn natuurlijk. Kijk maar even.
3: Ik weet ook even niet wat ik me daarmee voor moet stellen, maar dat komt allemaal wel goed. Gaan we allemaal regelen.
0: Als hij aan de beurt komt, dan gaan we het uitleggen. Ja. Dus dat... Het is vooral voor nu even de moeite om rad te geven aan het slinger. Nee, andersom. De slinger aan het rad.
3: Het is de bedoeling dat we gaan rad draaien.
0: Nou, rad draaien, ga je gang. 3, 2, 1.

0: Hij is terechtgekomen op een ander blauw vlakje tegenover de Boys Less Girl Band. En dat is geworden... Albumtracks.
1: Ja, albumtracks zijn natuurlijk de platen van een bekende artiest. Ja. Maar ja, daar zijn dan heel veel singles van uitgebracht die weer vaak draaien op de radio. Zometeen komt er ook weer eentje aan. Maar er staan nog veel meer platen op dat album. Officieel geen single, want ze zijn niet officieel als single uitgebracht. Mm-hmm. Maar toch, ja, het is wel muziek wat prachtig is en wat mooi is.
0: Ja.
1: Daar gaan we er weer twee van uitzoeken. Vanmiddag komt hij online, @studiohalf op Instagram. En dan is het aan jou de taak om weer te stemmen. Want morgen rond 21:15 hoor je de winnaar. En hopelijk dan ook jouw favoriet. Dus @studiohalf op Instagram. Vanmiddag komt hij weer online. Albumtracks gaan we het

0: zijn eigenlijk veel mannelijke artiesten. Die vrij hoog kunnen zingen.
1: Ja.
0: Wat is dat ongelooflijk, hé?
1: Benson Boone. Ja. Of, ja, Benson Boone
0: ja. Inderdaad. Mystical Magical.
1: En Mika natuurlijk.
0: Mika.
1: Vroeger
0: Freddie Mercury.
1: Freddie Mercury, inderdaad.
0: Ja. Ja, maar zo zijn er nog Michael veel meer die het echt best wel hoog kunnen. Dus dat vind ik altijd wel bijzonder. Ja. Maar goed. Mystical Magical, Benson Boone.

0: De Indolsen-show van de Studio VK gebraast om donderdag 18 juni 2026 vandaag. Aflevering, ik heb het even niet voor me, want ik heb alles weggeklikt. Oh, dat is jammer.
1: Mijn scherm is al een tijdje zwart.
0: 534, kan dat kloppen?
1: Volgens mij 543.
0: 43 alweer?
1: Ja,
0: jeetje, wat gaat dat hard, joh. Ongelooflijk. Ik pak het er toch even bij. Ja, 543, je hebt helemaal gelijk.
1: Gewoon goed onthouden.
0: Nou, hebben we dat ook weer voor de boeken. Morgen dan zijn we er uiteraard weer met een nieuwe ochtendshow. Maar dan voor de vrijdag. We sluiten de week af met die ochtendshow. Maar ook zeker omdat het New Music Friday is. Met alvast een voorproefje op het programma De Nieuwe Deuntjes Radio natuurlijk. Mm-hmm. Vanavond dat niet, want ja, vanavond natuurlijk gewoon donderdag. Dat betekent dat je onder andere Kevin Valk en Verlina hoort op de radio bij Studio Alphen.
1: Yes.
0: En bij Studio Kagen Brazen hebben we daar ook nog, is dat ook nog bekend?
1: Oeh, dat zou ik niet weten, mensen erin.
0: Kan jij ondertussen vertellen trouwens, Ries, wat er allemaal op Studio Alphen en Studio Kagen Brazen.nl te lezen is?
2: Dat kan ik zeker. Ja, op studioalphen.nl kun je lezen over de Alphense spoedontmoeting. Die kijkt naar een uitbreiding. En ja, wat je ook kunt doen op de website is niet alleen maar kijken, maar ook terugluisteren. Namelijk de podcast van Kawas Cultuurcafé. Die duikt in het festival onderuit. Dus wel de moeite waard om daar naar te luisteren. Dan op Studio Kagen Brazen.nl. Eis van 5,5 jaar cel voor opslaan gestolen cocaïne in drankloods. We weten allemaal natuurlijk wel wat daar mee gebeurd is toen de tijd.
0: Ja, zeker.
2: En vervoersbedrijf geeft gratis dagkaarten weg als compensatie voor een chaotische periode.
0: Ah, oh ja, de opstartperiode was dat. Yes. Cubus, ja. Maar jij zei ijs, dus ik dacht, nou, we hebben het over ijs. Weet je wel, het wordt warm weer, dus we gaan het over ijs hebben. Maar het ging om de ijs met de korte ei.
2: Ja, de korte ei inderdaad.
0: Ja, precies.
2: Ja. Nou, het eitje ijs.
0: Ja, dit was in plaats van Leiden was het Leiden.
3: Het ijs.

0: Ja, was eigenlijk al lachen, hè?
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja. Goed. De grap van de dag van vandaag dan tot slot. Ja, ik ben blij dat ik toch nog even ben gekomen om dat te kunnen doen. Want Ries,
1: nou,
0: raadseltje, waarom denkt men dat het heelal oneindig is? Dus waarom denkt men dat het heelal oneindig is?
1: Ik zou het niet weten.
0: Het is niet de kometen.
1: Nee.
0: Volgens mij vind je het jammer dat ik weer even terug ben gekomen.
1: Nee, absoluut niet. Absoluut niet.
0: Maar je bent ook weer blij als ik wegga.
1: Ja, maar dat betekent dat ik ook wegga, dus dat scheelt.
0: Ja, dat is waar. Nou, genoeg gelachen. Morgen zijn we er weer om 7 uur met een nieuwe. Voor nu een hele fijne donderdag. En keep it cool, keep it the best. Ja. Wat zei je nou ook weer als advies in het weerbericht?
1: Vooral smeren.
0: Ja, en?
1: En hydrateren.
0: Hydrateren en?
1: Smeren en, weet ik wel, schaduw opzoeken, weet ik wel.
0: Hou je rustig, rustig, hou je rustig, kalm en oost.
1: Neem een voorbeeld.
2: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
4: Door Albegens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. En daarin is afgesproken dat de Straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo & Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis. En is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

Thank you so much. Thank you so much. Adult.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl
0: Hockeyen, Pluto Sport, Stix

0: Schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de 3e keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doelen getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Doral Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt. En op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Dat vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land sta je in de file op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Delft. De vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is druk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein. De vertraging is daar net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Dat vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Elie Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.
4: All I do every night is think about you.

0: is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files met vooral vertraging op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Want bij Rotterdam-Delfshaven is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein heb je nu ruim 20 minuten tijdverlies. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk is de vertraging 20 minuten. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 4 uur.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer. Met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. Er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden in de regio. Onder andere op de A4 al een behoorlijk lange file van Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Rijndijk. De vertraging is daar een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn inmiddels vrij. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 10 minuten vertraging. Ook op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein 10 minuten. Verderop bij Kleinpolderplein ook nog een kwartier vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. En op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht voor de aansluiting met de N11 is het oponthoud ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
7: Dit is de dag.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De voetbalvereniging Alphen Boys die gaat over een hele andere boeg gooien. Met in ieder geval het onder 21 team. Daadwerkelijk met veel minder spelers willen voetballen die relatief ver buiten Alphen komen. Zoals een paar jaar geleden werd aangekondigd voor de jeugdopleiding. Wordt in ieder geval voor aankomend seizoen ingevoerd voor Alphen Boys onder 21. Het moet leiden tot betere resultaten voor het team zelf. Maar moet ook Alphen Boys 1 en het verenigingsgevoel... die moeten daar de vruchten van gaan plukken. Sander Bollebakker, die is aan de telefoon. Hij is bestuurslid en technisch commissielid verantwoordelijk voor Alphen Boys 1. Maar ook voor Alphen Boys onder 21. Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Sander, kun je uitleggen hoe Alphen Boys onder 21 de laatste seizoenen is vormgegeven? En ja, wat voor veranderingen dan van een volgend seizoen te merken zijn?
2: Nou, zoals je al terecht net aangeeft, zijn we al een aantal jaar natuurlijk aan het kijken om meer regionaal te worden bij Alphen Boys. Zonder verder de kwaliteit van de opleiding uit het oog te verliezen. We merken dat in de opleiding, zeg maar, de jongere elftallen steeds beter lukt en goed gaat. Maar de onder 21 is toch wel een bijzondere competitie, omdat je op gewoon een behoorlijk hoog niveau speelt. We spelen daar tegen de onder 21 elftallen van... keukenkampioen divisieclubs, tweede divisieclubs. Dus ja, daar moet je wel goed beslaagd ten ijs komen, zeg maar, met je selectie.
1: Ja.
2: En wat we merken is dat wat er doorstroomt vanuit de jeugd voor een deel goed genoeg is en dan door kan. Maar we moeten ieder jaar toch best wel behoorlijk aanvullen. En we zijn dat gewend te doen met de talentendagen, met aanmeldingen. We krijgen ongeveer tussen de 75 en de 100 aanmeldingen voor dit team. Wat ook wel aangeeft dat het is gewoon een hele populaire competitie voor jonge spelers die een bepaald doel voor ogen hebben om in te spelen. En we merken gewoon dat het... soms heb je daar geluk mee of haal je juist de jongens binnen naar aanleiding van de stages. Maar er kunnen er ook maar 11 spelen. En als er gedurende seizoen teleurstellingen ontstaan en jongens moeten gewoon 3 kwartier aan een uur reizen naar en weer terug naar huis... Dan merk je dat sommige jongens op een gegeven moment gaat opbreken. En dat zorgt voor onrust. Dat zorgt ervoor dat die selectie zo kleiner wordt. Moeten we dat weer gaan oplossen op een andere manier. En vandaar dat we hebben gezegd, we gaan toch met het hele het plan wat erachter ligt... kijken of we meer jongens uit de regio kunnen gaan halen. Dus daar hebben wij met de nieuwe trainer Gert Meiling, met de nieuwe HJO Dennis van der Ing... En met mede-TC-lid en oud-eerste elftalspeler Lorenzo van den Berg zijn we eigenlijk aan de slag gegaan.
1: Ja.
2: Heel veel wedstrijden gekeken, heel veel beelden gekeken. En zijn we eigenlijk zelf in de regio gaan selecteren welke jongens wij graag in onder 21 willen zien spelen bij Alphen Boys.
1: Voor het praktische oog is het natuurlijk een goed plan. Maar het levert natuurlijk ook wel kritiek op van de regio-voetbalclubs. De andere voetbalclubs hier. Omdat ze zeggen, Alphen Boys die koopt zometeen gewoon al onze talenten op.
2: Ja, ik denk dat we uiteindelijk moeten wij ervoor zorgen dat we zelf het grootste gedeelte aanleveren vanuit onze eigen jeugdopleiding. Maar we hebben wel daar heel goed naar gekeken. Kijk, uiteindelijk is dat in het voetbal een lastig ding. Want bij ons lopen jongens in het eerste elftal, die worden weggehaald door derde divisieclubs. Wat ik zelf en wij als TC vaak niet zo leuk vinden, is dat achter ons rug om gebeurt. Dus die jongens zijn vaak al benaderd voordat wij de kans hebben om zelf met ze te praten. Dus waar wij wel voor hebben gekozen als vereniging in dit geval is om de TC's en de trainers van verschillende teams uit de regio gewoon daar contact mee op te nemen. En ze gewoon eerlijk te vertellen dat we interesse hebben in jongens. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat daar heb ik hele positieve reacties op gekregen. Ook dat de TC-leden van de betreffende verenigingen gewoon zelf telefoonnummers aan mij doorgaven. Van joh, bellen maar.
1: Ja.
2: En als hij wil, dan snappen we dat. En anders horen we het wel. Dus op zich is dat, denk ik wel, vanuit de clubs die wij benaderd hebben... in ieder geval in dit geval wel goed bevallen.
1: Ja,
2: en voor ons ook.
1: Het gebeurt wel op de juiste communicatieve manier... in plaats van achter de rug van de TC's om.
2: Ja, dat vinden wij gewoon wel belangrijk. Ja. We doen dat sowieso door de hele jeugdopleiding. Ook als spelers zich bij ons aanmelden en stage gaan lopen... wij informeren altijd de verenigingen. Dat is gewoon een stukje communicatie wat wij hoog in het vaandel hebben staan.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een tienermeisje uit Meerstad bij Groningen aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar ouders, een echtpaar van 53. De man en de vrouw werden vannacht gevonden in hun huis. De VS bekijkt welke troepen en welke militaire basis ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth gezegd. Hij zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. Het elftal van Ivoorkust moet het zaterdag in de wedstrijd tegen Duitsland doen zonder speler Elie Wahi. Hij mag Canada niet in, omdat hij in Frankrijk verdacht wordt van matchfixing. Het weer, zon en het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden in de regio. Onder andere een lange file al op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Houten en Harmelen is de vertraging een kwartier. Verder op de A16 Rotterdam-Breda ook al ruim 20 minuten vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Terbrechtseplein is een ongeluk gebeurd. Daar is nu de linkerrijstrook dicht, kost je ook een kwartier. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar sta je ook nu een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het even hebben over fietsendiefstal. Dat gaan we dan ook nu doen, want ja, fietsendiefstal rondom het station in Alphen aan de Rijn. Het blijft een hardnekkig probleem. Uit cijfers bleek eerder al dat het aantal fietsendiefstallen uit de bewaakte fietsenstalling en de onbewaakte fietsappel, de bekende fietsappel die ook in de wiskundeboeken van kinderen te vinden is.
2: Is dat zo?
1: Ja, zeker. Ja, want ze kunnen dan berekenen wat de inhoud is van zo'n fietsappel.
2: Oké.
1: Ja. Maar goed, het is fors gestegen. Dat is het slechte vouw hiervan. Zo is er vorig jaar 116 keer een aangifte gedaan bij de politie. In 2024, dat is het jaar daarvoor dan weer, waren dat er nog 57. Dus bijna een verdubbeling werd er gemeld. Ja, volgens de politie kan het daadwerkelijke cijfer hoger uitvallen, omdat niet van iedere diefstal melding wordt gemaakt. Een petitie met meer dan 700 handtekeningen van bezorgde Alphenaren werd aangeboden aan het Alphense College van BMW. Die heeft het probleem erkend. Alleen ja, ondanks de belofte om op korte termijn in gesprek te gaan met de partners, de NS onder andere, is er nog altijd geen concreet plan. En dat baart ons zorgen, dat ten eerste. Maar ja, het komt in ieder geval te laat voor Marjolein en haar kinderen. Want in januari werd de fiets van haar dochter gestolen. En onlangs werd ook nog de fiets van haar zoontje gestolen. Deze maand nog zelfs. En dat gebeurde allemaal uit die bewaakte fietsenstalling. Dat is toch een bijzonder verhaal. Marjolein heb ik aan de telefoon. Marjolein, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, binnen een half jaar tijd 2 fietsen binnen 1 gezin gestolen. Dat is slecht nieuws voor jullie natuurlijk. Maar ja, ik vraag me dan af, is dat dan puur toeval? Of is het gewoon eigenlijk elke dag gokken of dat je fietsen nog staat?
3: Nou, ik denk elke dag gokken of je fiets er nog staat. Ik bedoel, ik parkeer daar zelf mijn fiets ook 4 dagen per week. Ik rij 's ochtends in, ik rij hem 's avonds, kom ik weer terug. En het is gewoon echt elke dag weer afwachten. Zal mijn fiets nog staan op de plek waar die hoort te staan? Ik ben al menigmaal mensen tegengekomen die zeggen, ik ben mijn fiets kwijt, hij staat er niet meer. Dus ja, dat van mijn 2 kinderen dat toevallig is enorm zuur binnen een gezin. Maar ik zit te wachten tot wanneer is mijn fiets weg.
1: Ja, dat is eigenlijk het gevoel gewoon, wat je eraan overhoudt, ja.
3: Ja, absoluut. En enorm veel woede vooral.
1: Ja, dat snap ik wel. Want het zijn natuurlijk 2 fietsen binnen 1 gezin. Dat is natuurlijk best wel een aanslag voor het vertrouwen. Maar ook voor de portemonnee, want je moet weer nieuwe fietsen kopen. Dat is dan misschien het minste in dit verhaal. Hoe veilig is de bewaakte fietsenstalling dan, is de vraag. Heb je zelf wel eens wat opgemerkt daar? Van snuiters die zich daar ophouden en die daar helemaal niks te zoeken hebben?
3: Nou ja, ik rijd daar 's ochtends om 7:15 in. Dan is het best wel druk. En om 7:00 s'avonds ben ik daar weer terug. Ook dan is het best wel volle bak qua reizigers die dan weer terugkomen vanuit hun werk of vanuit hun studie. Dus ja, op die tijdstippen denk ik dat je weinig rare snuiters ziet lopen. Ja. En ik denk dat gewoon echt op de tijden komt dat echt de spitstijden door deze criminelen, zo mocht ik ze noemen, vermeden worden en dat ze gewoon echt op de tijden komen dat het gewoon rustig is, dat de meeste mensen gewoon al onderweg zijn. Ja. En dan gaan polsen van, goh, staat er wat leuks in die fietsenstalling?
1: Ja, veel mensen roepen dan op van, joh, zet dan een extra slot om je fiets. Maar ja, volgens jou heeft dat geen zin, hè?
3: Nee, zeker niet. Er liggen daar, als je daar gewoon elke dag zelf bij spreken zo'n rondje loopt, je ziet daar gewoon doorgeknipte sloot op de grond liggen. Het zegt helemaal niks. Je kan hem, en dan wordt er gezegd van, ja, weet je wel, zet hem aan de stalling vast. Die stalling is ook niet groot genoeg om dat allemaal goed te doen. Er staan grote fatbikes, er staan inmiddels bakfietsen, staan er daar binnen. Je kan je fiets niet goed neerzetten. En het is gewoon Russisch roulette, wachten tot je fiets weg is.
1: Ja, en buiten het feit, omdat het natuurlijk om een bewaakte fietsenstalling gaat, daar zet je dus je vraagtekens achter of dat die daadwerkelijk wel bewaakt is. Maar goed, er zijn wel gewoon bewakingscamera's en toegangspoortjes om binnen te kunnen komen. Maar heb je het vermoeden dan, hoe kunnen ze dat dan doen? Heb je een idee hoe dat is gegaan?
3: Nou ja, ik heb, echt bewaakt kan je, bij bewaking zie ik, dan staat daar iemand, die staat gewoon te kijken van, goh, kom jij met je fiets binnen en ga je weer met een fiets weg die van het slot af is. Je moet inrijden met je fiets door poortjes met je betaalpas of je OV-pas. Nou, dan gaat die open en eruit kun je op die manier ook weer de

0: inderdaad camera's. Maar ik heb gewoon het vermoeden. Zij pakken een fiets die zij interessant vinden. Een gewone fiets of een elektrische fiets. Dat doet er dan denk ik niet toe. Ja, en die tillen ze denk ik misschien gewoon aan een haak aan hun broek. Een kleine centimeter van de grond af. Waardoor het lijkt alsof ze de fietsenstalling uitlopen.
1: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: studioalphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumentenmarkt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week...

0: week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Perzische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file in de regio. De meeste files leveren zo rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Er zijn nu wel een paar uitzonderingen, zoals op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Knappenketelplein. De vertraging is daar 20 minuten. De oorzaak van die file is een auto met pech, waardoor er een rijstrook dicht is. Verder is het druk op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug een kwartier vertraging. De andere kant op tussen Houten en Harmelen zelfs 20 minuten extra reistijd. Op de A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar sta je 10 minuten in de file. En op de N11 Leiden-Bodegraven voor de aansluiting met de A12 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
2: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het hebben over voetbal. Niet over het WK voetbal, maar wel de WK-ganger Nouzer Yamazroui. Die heeft namelijk vele uren, misschien wel duizenden uren gevoetbald op een pleintje. En gisteren was daar op dat pleintje ook een toernooi te vinden. Namelijk de Top Aas Cup. Een voetbaltoernooi voor de jeugd in de Alfse Edelstenen buurt. En dat werd dan weer georganiseerd door Alphen Vitaal. Stefan Vink, die is van Alphen Vitaal. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Komt de naam van Mazroui dan eigenlijk nog voorbij op zo'n dag als gisteren?
2: geregeld. En ook andere voetballers tegenwoordig die ook voor Marokko uitkomen, die komen voorbij. Maar die komt voorbij.
1: Klopt. En wat wordt er dan over gezegd? Dat hij goed heeft... Marokko heeft natuurlijk gespeeld, hè? 1-1 tegen Brazilië. Best wel een goede prestatie natuurlijk.
2: Ja,
1: zijn er dan ook lovende woorden? Of worden er ook nog andere dingen vermeld over Mazroui en de rest van de Marokkaanse spelers?
2: Nee, maar het is meer ze identificeren zich natuurlijk met die goede spelers.
1: Ja.
2: En ook met de Nederlandse elftal spelers. Dus dat is waar de jongens natuurlijk naar opkijken.
1: Heb jij vroeger zelf ook gevoetbald?
2: Ja.
1: Wie was jij?
2: Ja. Wie was ik? Bergkamp.
1: Ja, Dennis Bergkamp, ja.
2: Ja, Bergkamp, ja.
1: Wauw, ja, dat zijn dat mooie...
2: Mijn idool.
1: Ja, was je ook net zo goed? Dat niet, denk ik.
2: Net niet.
1: Nee. Ja, Arsenal had wel gebeld, maar dan niet voor die functie, zeg maar.
2: Ik had vliegangst, net als hij.
1: Oh ja. Gisteren mocht je gewoon lekker in Alphen blijven, want hij kon er zelf natuurlijk dan niet bij zijn, hè, Mazroui. Want hij komt namens Marokko dan uit op het WK voetbal in Canada, Amerika en Mexico. Ja. Gisteren in Alphen aan de Rijn, de Top Aas Cup. Waar komt die naam vandaan eigenlijk?
2: Hij werd gehouden op het Top Aas plantsoen.
1: Ah, ja, dat is heel simpel.
2: Dus, zo simpel is het.
1: En waarom werd het dan georganiseerd? Want het is wel een bijzonder soort voetbaltoernooi, hè?
2: We hebben hem georganiseerd in het kader van de Alphense Beweegweek, die afgelopen week gaande was. Waarin we vanuit Alphen Vitaal samen met heel veel verschillende partners, zowel sportaanbieders als onze preventiepartners, hele mooie evenementen hebben georganiseerd om de inwoners in beweging te krijgen en vooral te houden. En de Top Aas Cup was daar een onderdeel van. Voor het eerst georganiseerd. We richten ons veel in de Edelstenen buurt met onze activiteiten samen met Particip. Want we hebben het niet alleen georganiseerd gisteren, maar samen met Particip deden we dat. Om te zorgen dat mensen in beweging komen, dat ze elkaar ontmoeten. En voor deze doelgroep is voetbal natuurlijk de sport om een leuke middag te creëren in het kader van bewegen.
1: Ja.
2: Dus dat was de aanleiding.
1: Maar het is wel een bijzonder voetbaltoernooi, want het is niet 11 tegen 11, maar een 3x3 straatvoetbaltoernooi. Wat moet daarbij inzien?
2: Ja, je speelt 3 tegen 3. Op het topaasplantsoen is een voetbalkooi. Daarnaast hadden we een boardingveld neergelegd op het basketbalveldje wat daarnaast ligt. Dus twee veldjes, 3 tegen 3, snelheid, veel balcontacten, zorgen dat... Dat je meer scoort dan de tegenstander, net als bij normaal voetbal. Maar doordat het iets lager aantal is, is het iets makkelijker om een team te formeren en om aan te sluiten. Dus die drempel daar verlagen we iets daarmee.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren. Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
3: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumenten en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. En festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. Het weer, veel zon bij 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt het maximaal 35 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file in de regio. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Bleiswijk en Nootdorp wel 10 minuten oponthoud. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda bij de Van Brienenoordbrug. Daar is één rijstrook dicht, kost je ongeveer 20 minuten. En op de N207 Alphen aan de Rijnberg Ambacht bij industriegebied Gouwenstroom moet je ook rekening houden met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De voetbalvereniging Alphense Boys die gaat over een hele andere boeg gooien. Met in ieder geval het onder 21 team. Daadwerkelijk met veel minder spelers willen voetballen die relatief ver buiten Alphen komen. Zoals een paar jaar geleden werd aangekondigd voor de jeugdopleiding. Wordt in ieder geval voor aankomend seizoen ingevoerd voor Alphense Boys onder 21. Het moet leiden tot betere resultaten voor het team zelf. Maar moet ook Alphense Boys 1 en het verenigingsgevoel... die moeten daar de vruchten van gaan plukken. Sander Bollebakker die is aan de telefoon. Hij is bestuurslid en technisch commissielid verantwoordelijk voor Alphense Boys 1. Maar ook voor Alphense Boys onder 21. Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Sander, kun je uitleggen hoe Alphense Boys onder 21 de laatste seizoenen is vormgegeven? En ja, wat voor veranderingen dan van een volgend seizoen te merken zijn?
2: Nou, zoals je al terecht net aangeeft, zijn we al een aantal jaar natuurlijk aan het kijken om meer regionaal te worden bij Alphense Boys. Zonder verder de kwaliteit van de opleiding uit het oog te verliezen. We merken dat in de opleiding, zeg maar, de jongerenelftallen steeds beter lukt en goed gaat. Maar de onder 21 is toch wel een bijzondere competitie, omdat je op gewoon een behoorlijk hoog niveau speelt. We spelen daartegen de onder 21 elftallen van... keukenkampioen divisieclubs, tweede divisieclubs. Dus ja, daar moet je wel goed beslaagd ten ijs komen, zeg maar, met je selectie.
1: Ja.
2: En wat we merken is dat wat er doorstroomt vanuit de jeugd voor een deel goed genoeg is en dan door kan. Maar we moeten ieder jaar toch best wel behoorlijk aanvullen. En we zijn dat gewend te doen met de talentendagen, met aanmeldingen. We krijgen ongeveer tussen de 75 en de 100 aanmeldingen voor dit team. Wat ook wel aangeeft dat het is gewoon een hele populaire competitie voor jonge spelers die een bepaald doel voor ogen hebben om in te spelen. En we merken gewoon dat het... soms heb je daar geluk mee of haal je juist de jongens binnen naar aanleiding van de stages. Maar er kunnen er ook maar 11 spelen. En als er gedurende zo'n teleurstellingen ontstaan en jongens moeten gewoon 3 kwartier aan een uur reizen naar en weer terug naar huis... Dan merk je dat sommige jongens op een gegeven moment gaat opbreken. En dat zorgt voor onrust. Dat zorgt ervoor dat die selectie zo kleiner wordt. Moeten we dat weer gaan oplossen op een andere manier. En vandaar dat we hebben gezegd, ja, we gaan toch met het hele het plan wat erachter ligt... kijken of we meer jongens uit de regio kunnen gaan halen. Dus daar hebben wij met de nieuwe trainer Gert Meiling, met de nieuwe HJO Dennis van der Ing... En met mede-TC-lid en oud-eerste elftalspeler Lorenzo van den Berg zijn we eigenlijk aan de slag gegaan.
1: Ja.
2: Heel veel wedstrijden gekeken, heel veel beelden gekeken. En zijn we eigenlijk zelf in de regio gaan selecteren welke jongens wij graag in onder 21 willen zien spelen bij Alphense Boys.
1: Het is voor het praktische oog is het natuurlijk een goed plan. Maar het levert natuurlijk ook wel kritiek op van de regio-voetbalclubs, de andere voetbalclubs hier. Omdat ze zeggen, ja, Alphense Boys die koopt zo meteen gewoon al onze talenten op.
2: Ja, ik denk dat we uiteindelijk moeten wij ervoor zorgen dat we zelf het grootste gedeelte aanleveren vanuit onze eigen jeugdopleiding. Maar we hebben wel daar heel goed naar gekeken. Kijk, uiteindelijk is dat in het voetbal een lastig ding. Want bij ons lopen jongens in het eerste elftal, die worden weggehaald door derde divisieclubs. Wat ik zelf en wij als TC vaak niet zo leuk vinden, is dat achter ons rug om gebeurt. Dus die jongens zijn vaak al benaderd voordat wij de kans hebben om zelf met ze te praten. Dus waar wij wel voor hebben gekozen als vereniging in dit geval is om de TC's en de trainers van verschillende teams uit de regio gewoon om daar contact mee op te nemen. En ze gewoon eerlijk te vertellen dat we interesse hebben in jongens. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat daar heb ik hele positieve reacties op gekregen. Ook dat de TC-leden van de betreffende verenigingen gewoon zelf telefoonnummers aan mij doorgaven. Van joh, bellen maar.
1: Ja.
2: En als hij wil, dan snappen we dat. En anders horen we het wel. Dus op zich is dat, denk ik wel, vanuit de clubs die wij benaderd hebben... in ieder geval in dit geval wel goed bevallen.
1: Ja,
2: en voor ons ook.
1: Het gebeurt wel op de juiste communicatieve manier... in plaats van achter de rug van de TC's om.
2: Ja, dat vinden wij gewoon wel belangrijk. Ja. We doen dat sowieso door de hele jeugdopleiding. Ook als spelers zich bij ons aanmelden en stage gaan lopen... wij informeren altijd de verenigingen. Dat is gewoon een stukje communicatie wat wij hoog in het vaandel hebben staan.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hantavirus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hantavirus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden alweer korter, er staan er nog maar een paar en ze leveren over het algemeen ook niet zo heel veel vertraging op. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk nog wel 5 minuten oponthoud. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug is de vertraging 10 minuten. En op de N209 Rotterdam-Hazerswoude bij Benthuizen ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
1: Dit is de dag.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het even hebben over fietsendiefstal. Dat gaan we dan ook nu doen, want ja, fietsendiefstal rondom het station in Alphen aan de Rijn. Het blijft een hard, nekkig probleem. Uit cijfers bleek eerder al dat het aantal fietsendiefstallen uit de bewaakte fietsenstalling en de onbewaakte fietsappel, de bekende fietsappel die ook in de wiskundeboeken van kinderen te vinden is.
2: Is dat zo?
1: Ja, zeker. Ja, want ze kunnen dan berekenen wat de inhoud is van zo'n fietsappel.
3: Oké.
1: Ja. Maar goed, het is fors gestegen. Dat is het slechte vouw hiervan. Zo is er vorig jaar 116 keer een aangifte gedaan bij de politie. In 2024, dat is het jaar daarvoor dan weer, waren dat er nog 57. Dus bijna een verdubbeling werd er gemeld. Ja, volgens de politie kan het daadwerkelijke cijfer hoger uitvallen, omdat niet van iedere diefstal een melding wordt gemaakt. Een petitie met meer dan 700 handtekeningen van bezorgde Alphenaren werd aangeboden aan het Alphense College van BMW. Die heeft het probleem erkend. Alleen ja, ondanks de belofte om op korte termijn in gesprek te gaan met de partners, de NS onder andere, is er nog altijd geen concreet plan. En dat baart ons zorgen, dat ten eerste. Maar ja, het komt in ieder geval te laat voor Marjolein en haar kinderen. Want in januari werd de fiets van haar dochter gestolen. En onlangs werd ook nog de fiets van haar zoontje gestolen. Deze maand nog zelfs. En dat gebeurde allemaal uit die bewaakte fietsenstalling. Dat is toch een bijzonder verhaal. Marjolein heb ik aan de telefoon. Marjolein, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, binnen een half jaar tijd 2 fietsen binnen 1 gezin gestolen. Dat is slecht nieuws voor jullie natuurlijk. Maar ja, ik vraag me dan af, is dat dan puur toeval? Of is het gewoon eigenlijk elke dag gokken of dat je fietsen nog staat?
4: Nou, ik denk elke dag gokken of je fiets er nog staat. Ik bedoel, ik parkeer daar zelf mijn fiets ook 4 dagen per week. Ik rij 's ochtends in, ik rij hem 's avonds, kom ik weer terug. En het is gewoon echt elke dag weer afwachten. Zal mijn fiets nog staan op de plek waar die hoort te staan? Ik ben al menigmaal mensen tegengekomen die zeggen, ik ben mijn fiets kwijt, hij staat er niet meer. Dus ja, dat van mijn 2 kinderen dat toevallig is enorm zuur binnen een gezin. Maar ik zit te wachten tot wanneer is mijn fiets weg.
1: Ja, dat is eigenlijk het gevoel wat je eraan overhoudt, ja.
4: Ja, absoluut. En enorm veel woede vooral.
1: Ja, dat snap ik wel. Want het zijn natuurlijk 2 fietsen binnen 1 gezin. Dat is natuurlijk best wel een aanslag voor het vertrouwen. Maar ook voor de portemonnee, want je moet weer nieuwe fietsen kopen. Dat is dan misschien het minste in dit verhaal. Hoe veilig is de bewaakte fietsenstalling dan, is de vraag. Heb je zelf wel eens wat opgemerkt daar? Van snuiters die zich daar ophouden en die daar helemaal niks te zoeken hebben?
4: Nou ja, ik rijd er 's ochtends om 7:15 in. Dan is het best wel druk. En om 7:00 s'avonds ben ik daar weer terug. Ook dan is het best wel volle bak qua reizigers die dan weer terugkomen vanuit hun werk of vanuit hun studie. Dus ja, op die tijdstippen denk ik dat je weinig rare snuiters ziet lopen. Ja. En ik denk dat gewoon echt op de tijden komt dat echt de spitstijden door deze criminelen, zo mocht ik ze noemen, vermeden worden en dat ze gewoon echt op de tijden komen dat het gewoon rustig is, dat de meeste mensen gewoon al onderweg zijn. Ja. En dan gaan polsen van, goh, staat er wat leuks in die fietsenstalling?
1: Ja, veel mensen roepen dan op van, joh, zet dan een extra slot om je fiets. Maar ja, volgens jou heeft dat geen zin, hè?
4: Nee, zeker niet. Er liggen daar, als je daar gewoon elke dag zelf bij spreken, zo'n rondje loopt, je ziet daar gewoon doorgeknipte sloten op de grond liggen. Het zegt helemaal niks. Je kan hem, en dan wordt er gezegd van, ja, weet je wel, zet hem aan de stalling vast. Die stalling is ook niet groot genoeg om dat allemaal goed te doen.

0: schoenen. Er staan grote fatbikes, er staan inmiddels bakfietsen, staan er daar binnen. Je kan je fiets niet goed neerzetten. En ja, het is gewoon een Russisch roulette wachten tot je fiets weg is.
1: Ja, en buiten het feit, omdat het natuurlijk om een bewaakte fietsenstalling gaat. Daar zet je dus je vraagtekens achter of dat die daadwerkelijk wel bewaakt is. Maar goed, er zijn wel gewoon bewakingscamera's en toegangspoortjes om binnen te kunnen komen. Maar heb je het vermoeden dan, ja, hoe kunnen ze dat dan doen? Heb je een idee hoe dat is gegaan?
0: Nou ja, ik heb, echt bewaakt kan je, bij bewaking zie ik, dan staat daar iemand die staat gewoon te kijken van, goh, kom jij met je fiets binnen en ga je weer met een fiets weg die van het slot af is. Je moet inrijden met je fiets door poortjes met je betaalpas of je OV-pas. Nou, dan gaat die open en eruit kun je op die manier ook weer. Er hangen inderdaad camera's, maar ik heb gewoon het vermoeden, zij pakken een fiets die zij interessant vinden, een gewone fiets of een elektrische fiets, dat doet er dan denk ik niet toe. Ja, en die tillen ze denk ik misschien gewoon aan een haak aan hun broek, een kleine centimeter van de grond af, waardoor het lijkt alsof ze de fietsenstalling uitlopen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius, die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hanta-virus. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt. Afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Het weer, het is warm, bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het hebben over voetbal. Niet over het WK voetbal, maar wel de WK-ganger Nouzer Yamazroui. Die heeft namelijk vele uren, nou misschien wel duizenden uren gevoetbald op een pleintje. En gisteren was daar op dat pleintje ook een toernooi te vinden. Namelijk de Top Aas Cup. Een voetbaltoernooi voor de jeugd in de Alfse Edelstenen buurt. En dat werd dan weer georganiseerd door Alphen Vitaal. Stefan Vink, die is van Alphen Vitaal. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Komt de naam van Mazroui dan eigenlijk nog voorbij op zo'n dag als gisteren?
2: Ja, geregeld. En ook andere voetballers tegenwoordig die ook voor Marokko uitkomen, die komen voorbij. Maar die komt voorbij.
1: Klopt. En wat wordt er dan over gezegd? Dat hij goed heeft... Marokko heeft natuurlijk gespeeld, hè? 1-1 tegen Brazilië. Best wel een goede prestatie natuurlijk.
2: Ja,
1: zijn er dan ook lovende woorden? Of worden er ook nog andere dingen vermeld over Mazroui en de rest van de Marokkaanse spelers?
2: Nou, nee. Maar het is meer ze identificeren zich natuurlijk met die goede spelers.
1: Ja.
2: En ook met de Nederlandse elftal spelers. Dus dat is waar de jongens natuurlijk naar opkijken.
1: Heb jij vroeger zelf ook gevoetbald?
2: Ja.
1: Wie was jij?
2: Ja. Wie was ik? Bergkamp.
1: Ja, Dennis Bergkamp, ja.
2: Ja, Bergkamp, ja.
1: Wauw, ja, dat zijn mooie...
2: Mijn idool.
1: Ja, was je ook net zo goed? Dat niet, denk ik.
2: Net niet.
1: Nee. Ja, Arsenal had wel gebeld, maar dan niet voor die functie, zeg maar.
2: Ik had vliegangst, net als

0: Oh ja.
1: Gisteren mocht hij gewoon lekker in de oven blijven. Want hij kon er zelf natuurlijk dan niet bij zijn, hè, Masroui. Want hij komt namens Marokko dan uit op het WK voetbal in Canada, ja. Amerika en Mexico. Ja. Gisteren in de Alphen aan de Rijn, de Top Aas Cup. Waar komt die naam vandaan eigenlijk?
2: Hij werd gehouden op het Top Aas plantsoen.
1: Ah, ja, dat is heel simpel. Ja.
2: Dus, ja, zo simpel is het.
1: En waarom werd het dan georganiseerd? Want het is wel een bijzonder soort voetbaltoernooi, hè?
2: Nou, we hebben hem georganiseerd in het kader van de Alphense Beweegweek, die afgelopen week gaande was. Waarin we vanuit Alphvitaal samen met heel veel verschillende partners, zowel sportaanbieders als onze preventiepartners, hele mooie evenementen hebben georganiseerd om de inwoners in beweging te krijgen en vooral te houden. En de Top Aas Cup was daar een onderdeel van. Voor het eerst georganiseerd. We richten ons veel in de Edelste in de buurt met onze activiteiten samen met Particip. Want we hebben het niet alleen georganiseerd gisteren, maar samen met Particip deden we dat. Om te zorgen dat mensen in beweging komen, dat ze elkaar ontmoeten. En voor deze doelgroep is voetbal natuurlijk de sport om een leuke middag te creëren in het kader van bewegen.
1: Ja.
2: Dus dat was de aanleiding.
1: Maar het is wel een bijzonder voetbaltoernooi, want het is niet 11 tegen 11, maar een 3x3 straatvoetbaltoernooi. Wat moet daarbij in zien?
2: Ja, nou, je speelt 3 tegen 3. Op het topaasplantsoen is een voetbalkooi. Daarnaast hadden we een boardingveld neergelegd op het basketbalveldje wat daarnaast ligt. Dus twee veldjes, 3 tegen 3, snelheid, veel balcontacten, zorgen dat... Dat je meer scoort dan de tegenstander, net als bij normaal voetbal. Maar doordat het iets lager aantal is, is het iets makkelijker om een team te formeren en om aan te sluiten. Dus die drempel daar verlagen we iets daarmee.
3: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Dit is Studio Alphen.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
2: Ja, jij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
0: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
0: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
0: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
0: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
0: Vacature@studioalphen.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
8: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus dan kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
7: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm, met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in het westen van het land. En die staat op de A16 bij daar richting Rotterdam. Er staat een vrachtwagen met pech ter hoogte van Rotterdam-Feyenoord. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Studio Alphen. Met nu Natafelen.

0: Rod Stewart en Baby Jane. Goedenavond, het is iets over zeven. Natafelen waar je naar luistert voor donderdag 28 augustus. En ja.
1: Tijd vliegt, hè, ongekend.
0: Ongekend, het is de laatste voor deze maand alweer. Jeetje. Nou. En ik heb er maar twee meegemaakt. Maar gelukkig weer, hè, still going strong, ja, helemaal precies. Terug.
1: We zijn weer bij elkaar. En wie zijn wij? Nou, ik ben Joris en ik ben hier met
0: Kevin. En we varen ook vanavond gewoon weer mee op het ritme van je avond.
1: Ja, tot 9 uur zijn we gewoon hier live op Studio Alphen. En we schuiven ongevraagd bij je aan.
0: Ja, precies. Ja, precies. Zometeen gaan we gewoon lekker bewegen met Adam Poort. Daar vraagt hij ook heel erg expliciet om. Je hoort straks nieuwe muziek van een IJslandse zangeres die groter is dan jij denkt. Ja, zeker. Ja, dat allemaal. Nou, Roxette.

0: Studio Alphen. Goedenavond, het is natafelen. En ja, dat is toch echt wel een beetje dansen. Wel relaxed hoor, niet al te druk. Maar goed, alsnog wel even relaxed. Een beetje met de heupjes heen en weer.
1: Ja, zeg dat wel inderdaad. Een beetje de nadagen van de zomer. Nu mag het nog eigenlijk. Maar ja. Over een tijdje dan wordt het bar en boos en dan mag het echt niet meer.
0: Inderdaad, het valt wel een beetje tegen. Hè. Het is wel bar, maar echt de hele tijd tropisch, daar kun je niet van spreken.
1: Nee, het is niet dat je denkt van ik pak lekker mijn parasolletje en mijn koelboxje mee en dan ga lekker op het strand zitten. Nee, dat zit er niet in hoor.
0: Nee, precies. Nou, als je nu bent ingeschakeld bij natafelen vandaag, is misschien een klein beetje anders. We draaien ietsjes meer muziek, omdat we gewoon denken, hey, het is zomer, dus we mogen nog best wel even een beetje relaxed doen. We hoeven nog niet helemaal in de actualiteit te schieten, die krampen op te vragen, zeg maar.
1: Nou ja, eerlijk is eerlijk, Kevin, we hebben ook gewoon een drukke week gehad. Want wij als onwijs voorbeeldstudenten zijn gewoon heel de week in Bunnik geweest bij de intro van journalistiek.
0: Ja, inderdaad.
1: Onwijs leuk, onwijs gezellig. En daarna
0: allemaal nieuwe studenten die dan binnenkomen lopen. Ja. Super bleu, maar altijd leuk om allerlei lessen en wijze ervaringen mee te geven.
1: Precies, en dan gaan wij als oude rotten in het vak gaan we toch eventjes ontzettend de les lopen lezen.
0: Ja.
1: En voordat je het weet zitten ze bij ons in de klas, omdat wij een beetje langzaam gaan met de studie. Ja, en zij super snel gaan.
0: Ja, juist. Nee, ja, en goed, dat risico heb je altijd.
1: Dat risico heb je altijd.
0: Moet je niet te veel over nadenken. Nee, het is altijd leuk om ze wat mee te geven. Daar zijn we inderdaad erg druk mee geweest, maar wel leuk. Ik vind het altijd grappig dat iemand dan op dag 1 binnenkomt en echt een soort van herten in komplampen, weet je wel?
1: Ja, precies.
0: Hertenogen in koplampen.
1: Dat gebeurt hier allemaal.
0: Brugpieperniveau, grote rugzak, weet je wel. En dat is dan dag 3.
1: Als een soort Gandalf of Pergamentus vertrekt, zeg maar.
0: Ik heb geen idee wie dat zijn.
1: Nou ja, de luisteraar vast wel. Maar in elk geval, het zijn... Ja, goed, laat maar. Daar gaan we niet over hebben. Als een soort... noemen ze mevrouw Bulstronk vertrekken ze, snap je?
0: Wie is dat?
1: Oké, laat maar.
0: Ik heb geen idee. Maar goed, in ieder geval, dan vertrekken ze als enorm ervaren mensen. Die al beste vrienden hebben gemaakt. Dus al

Wat een dag, hè? Waar wil jij nog even over natafelen? Bel 0172 515153.

0: Pour un flirt. Ja, dat is toch Michel Delpech? Is
1: Del,
0: dat?
1: Delpech?
0: Pech, nou, het staat Delpech. CH. Ja, maar dat zal hem zo wel Pech zijn of zo.
1: Ringel S had ook gekund.
0: Ja, ja. Ringelen met je S.
2: Ja, ik doe een beetje denken aan het Smurfenlied op een goede manier.
0: Ja, precies. Nee, helemaal duidelijk. Ken jij Leuvé? Over moeilijke namen gesproken, Leuvé?
2: Nou, dit vind ik lastig eigenlijk. Er gaat wel een heel klein lichtje branden, maar dat is echt niet heel veel meer dan een heel klein inbouwspotje die eigenlijk vervangen moet worden.
0: Nou ja, zij komt uit IJsland, heeft 16 miljoen luisteraars.

0: vind ik best veel.
1: Maar in Nederland is zij dus helemaal niet per se zo bekend. Maar zij heeft een TikTok-hitje gehad. Ja. Nou goed, nu is ze met een nieuw album gekomen. Ik dacht, hé, dat is eigenlijk wel leuk. Het is vaak een beetje relaxed, jazzy muziek. Ja, gecombineerd met ook wel wat pop-invloeden. Ja. En dit komt van haar nieuwste album. En ik wil het gewoon graag aan je voorstellen. Je hoort Mr. Eclectic op Studio Alphen.

0: Leuve en Mr. Eclectic. Gloednieuwe muziek op Studio Alphen. Het is donderdag 28 augustus. Iets voor half... wat zeg je?
1: Het is ongekend.
0: Ja, iets voor half acht. En we nemen je graag mee in het nieuws wat voorbij is gekomen. Normaal gesproken, maar ja, we vertelden het al even. We hebben echt een intro-week gehad.
1: Ja, dus we hebben echt heel de week op eigenlijk een landgoed in Bunnik gezeten. En daar gewoon ver weg van de samenleving. In een journalistieke bubbel, maar zo te noemen. En dan ook een hele studentencoach bubbel.
0: En dan denk je, journalistieke bubbel, dan moet je vast alles weten van het nieuws. Nou, dat valt vies tegen.
1: Ja, en met name Alphen, zeg maar, als je in Bunnik zit. Dan is dat gewoon moeilijk te volgen. Maar Kevin, er is toch even een nieuwtje wat we willen behandelen. Omdat, we nemen natuurlijk altijd op donderdag is natafelen. Alleen, als er dan op vrijdag een nieuwtje komt, dat vergeten we vaak in de uitzending de week daarna.
0: Ja,
1: dus maar toch is het heel relevant eigenlijk.
0: Nou, daarom. En daarom vonden we dit eigenlijk wel een mooie kans. Omdat we vorige week dus echt werden aangegrepen door het nieuws over drie zieke kastanjebomen die in het Alphense centrum gekapt moeten gaan worden.
1: Ja, precies. Ja, drie kastanjebomen. En die staan voor de Adventskerk in de Julianastraat. En die sieren al jarenlang eigenlijk het straatbeeld hier in het Alphense centrum. Echt, we kunnen het bijna zien uit het raam hier. Kan je nagaan.
0: Ja, vanuit Castellum is dat echt wel op loopafstand.
1: Ja, precies. Maar die zijn dus ziek door de kastanjebloedingsziekte. Ja, echt, het is echt vreselijk. Het is vreselijk. En de ziekte tast namelijk de stam en de takken aan, waardoor de bomen verzwakken. En het kan zorgen dat de takken afbreken en uiteindelijk de boom omvallen. Ja, en zeker bij zo'n kerk hier op gewoon zo'n druk punt in Alphen. Je moet ook niet hebben dat die boom om gaat vallen. Dat kan natuurlijk hartstikke erg. Ja, dat kan gewoon onwijs uit de hand lopen. En ja, dus eigenlijk het... Er komt een noodkap aan. Een noodkap, ja. Ja. En de gemeente begrijpt dat deze bomen voor veel mensen waardevol en vertrouwd zijn, stelt wethouder Redus Breusma. De beslissing gaat ook aan het hart en is genomen naar zorgvuldig onderzoek door boomdeskundigen. Hey, misschien dat Edwin de Vries hierbij betrokken is. De gemeente wil voorkomen dat takken afbreken en winkelend personeel of passanten of publiek dat mensen geraakt worden. En we worden natuurlijk ook nog steeds... Ja, het

0: Het is echt... Het is een noodgreep. Maar het is toch... Ja, ik ga ze zo meteen... Als ik hier weg... Kevin... Jeetje, Kevin is echt ontroostbaar. Stanjeboom.
1: Ik vind het... Zo erg. Ik leef nu al 21 jaar in Alphen. En op 21 jaar zie ik bijna wekelijks die bomen staan. Voor de Adventskerk. En dan...
0: Zo.
1: Er komt er nu gewoon een einde daaraan.
0: Nou ja, precies. En dan van maandag worden de bomen gekapt. In principe.
1: Ja, dus ze zijn al weg. Dat is vreselijk.
0: Ze zijn al weg.
1: Ja, want afgelopen maandag...
0: Oh, helemaal verkeerd te lezen, joh.
1: Zo erg.
0: Ja.
2: Goed verhaal.

0: Carly Simon en Coming Around Again. Dat is even fijn op je donderdagavond. Een beetje meezingen en meezwijmelen, dat mag altijd. Ik ben op vakantie geweest, Joris.
1: Jij bent zeker op vakantie geweest.
0: En dat
1: geweest.
0: Was zeg maar een gevalletje... Hoe zeggen we dat?
1: Ja, precies. In Frankrijk. Ik weet niet precies in welke stad.
0: Nee, het was een hele specifieke wereldstad, zou ik willen zeggen.
2: Frisse morgen in Parijs. Gewoon mijn business.
0: Precies. En toen dacht ik, nou, er is een heleboel Franse muziek waar je echt wel van kan genieten. En er is één plaatje die me dan stiekem terugbrengt nadat ik, zeg maar, jong was. Ja. In de woonkamer bij mijn opa en oma met Playmobil zat te spelen uit de jaren 80. Ja. Dan ergens op de achtergrond onze enorme concurrent Sky Radio aanstond. En dit dan voorbij kwam. Alizé en in de Franse woorden, ja, zeg jij ze maar.
1: Moi, Lolita.
0: Kijk, waanzinnig.

0: Moi, Lolita.
1: Ja, ja.
0: Echt een zero's Frans. Ja, oké, okay, laat maar.
1: Oh.
0: Oké, okay, wat is dit dan weer?
1: We ontkomen er niet aan, wederom.
0: Nee, ook. Altijd zo kansloos dit.
1: Gedoe.
2: Koffie aan de hand.
0: Hey.
2: Koffie, koffie aan
0: de
2: hand.
0: Maar wat voor koffie?
2: Inmelk in suiker. Geroerd.
0: Nee, joh.
2: Milk.
3: De meeste Nederlanders zijn echte koffieleuten. Lekker bakkie.
0: Ja, het is tijd voor een heel fout en stout bakkie koffie. Uit eigen land vandaag.
4: Ja, gadverdamme. Dit is... Nou, moet je kijken. Dit is toch geen koffie?
5: Mmm, lekker.
3: Mmm.
5: Mm-hmm.
3: Oh.
5: Lekker.
3: Ja, vind ik het, ja.
4: Nee, maar... Nee. Kijk. De eerste indruk is...
3: Romig.
5: Romig.
3: Ja, romig.
5: Echt heel romig.
3: Ja, lekker romig.
4: Romig.
1: Ja, je hebt fruit uit eigen tuin. Je hebt een koekje van eigen deeg. Maar je hebt ook koffie met bonen van eigen bodem.
0: Ja,
1: en vandaag hebben we koffiebonen van de eigen bodem. Dit is echt heel oud. Ik ken het niet. Jij wel, Kevin.
0: Ja.
1: Want jij bent toch wel... Je bent wel een... Ja, je bent wel een beetje een songfestivalkenner, vind ik.
0: Oké.
1: Okay, vrij veel vanaf, vind ik.
0: Ja, het is net met wie het vergelijkt.
1: Nee, dat is zeker waar. Want ik denk dat met Conrad Maas kan je nog wel...
0: Hem kan ik niet wedijveren.
1: Nee, maar op zich, ik denk dat je boven gemiddeld ver komt.
0: Ja, en er zijn ook wel echt enorme nerds die echt dan zo één toon horen. En dan denken, oh ja, dit is 1989, die werd 25e, weet je wel dat?
1: Ja, precies, precies.
0: Dat heb ik niet. Maar bij het volgende liedje, we kwamen die tegen... En ze dachten van, oh ja, jeetje, dit is zo fout. Daarmee
1: bijzonder
0: ontzettend geschikt.
1: Ja.
0: En toen ging er bij mij direct een belletje rinkelen. Toen dacht ik, nee, dit is volgens mij gewoon Songfestival.
1: Ja.
0: Mouth en McNeil.
1: Ja, en dat blijkt dus, want ze hebben meegedaan. En sterk nog, ze hebben het best wel goed gedaan. Ja,
0: inderdaad, ze namen eerst de Nederlandstalige versie op. Deden daarmee mee aan het Nationale Songfestival in 1974. En uiteindelijk reisden ze af richting Brighton om mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. Ja. Met de Engelstalige versie, I See a Star.
1: Mooi vertaald.
0: Juist, en daarmee werden ze derde. Maar eigenlijk is die Engelse versie nog best een beetje catchy.
1: Ja.
0: Maar ga je dan naar die Nederlandstalige versie luisteren? Ja, dan breek je klomp.
1: Maar nog even leuk om te benoemen, Kevin. Want ze werden derde, dat is best wel knap. Maar als je dan hoort wie de eerste wordt, dan denk je echt van... Nou, dat is helemaal knap.
0: Ja, in mijn hoofd is dat natuurlijk uitermate vanzelfsprekend. Maar dat jaar, 1974... won ABBA met Waterloo.
1: Ja, dat moet je ook maar net weten.
0: Juist, precies.
1: Ongekend.
0: Ongekend, oftewel ze deden best wel prima op het Songfestival... maar die Nederlandstalige versie, eigenlijk kan die niet. En daarom is die enorm geschikt voor...
6: Koffie verkeerd.

0: Balthazar en Linger On. Ja, een van de vele platen waarvoor je deze band gewoon zo graag zou willen bezoeken bij een liveconcert of een album af en toe aanzetten, want het is zo waanzinnig goed, Balthazar. Belgisch, en dus zou ik willen zeggen, stiekem iets om trots op te zijn, want dat geeft Nederlanders.
1: Nee, maar het voelt toch wel dichterbij dan dat Zuid-Amerika of Australië komen, inderdaad. Ja,
0: ja. Zeker.
1: En ik moet zeggen dat Balthazar, ik weet eigenlijk niet of ze wanneer ze weer een keertje gaan toeren of dat soort dingen, want ik wil er heel graag een keer heen. Ik vind ze al jaren tof. En jij ook.
0: Ja, zeker. Nou, dan gaan we er gewoon naartoe.
1: Gaan we zeker.
0: Goed, deze week, we zeiden het al even, flinke intro festival achter de rug.
1: Nou, zeg dat wel.
0: En eigenlijk zijn we natuurlijk niet de enige. In heel veel steden heb je altijd van die intro weken. El Cid in Leiden, de Uitweek in Utrecht. Maar ook in steden als Tilburg bijvoorbeeld en Rotterdam, Amsterdam. Overal gaat het wel los met studenten die proberen kennis te maken met elkaar. Soms vanuit de studie zelf, soms omdat het dus in het algemeen in zo'n stad wordt georganiseerd. Altijd wel leuk. En elk jaar dan ben je wel op zoek, dat merken wij ook, naar een soort hit. Een liedje waarvan je zegt, nou, dit is gewoon representatief voor de hele week. Dit is misschien wel het meeste gedraaid. Hier ging iedereen helemaal los op en zal voor altijd de herinnering blijven bij die ene week.
1: Ja, zeker. We hebben deze week echt bij onze eigen intro waar we aanwezig waren, hebben we dan voor ons best gedaan om één nummer eventjes flink op een,
0: voetstuk.
1: Een voetstukje te zetten, inderdaad. Op een statuur. Omdat, het is gewoon een feestliedje. En het was ook gewoon iemand waar we dachten van, hey,
0: die verdient het.
1: Die verdient het, inderdaad.
0: Ja, die is wat kleiner. We hebben dan ook in de categorie Ken je deze al eigenlijk gevonden. Ja. Muziek die eigenlijk helemaal niet zo bekend is. Dat kan soms een nieuwe artiest zijn, onbekend. Is het sowieso. En in dit geval gaat het om iemand die al lang aan de weg gaat.

0: Tim Ries als volkszanger, ja. Maar nu echt een banger van de plaat heeft uitgebracht die gewoon helemaal niet is opgepikt.
1: Nee.
0: En dat is zonde.
1: Ja, maar daar kunnen wij misschien veranderingen brengen. Dus bij deze, ken je deze al?
2: Bij natafelen houden we van onbekende muziek.
0: Inderdaad.
2: Ken je deze al?

0: Ja joh, dit is toch carnaval, heerlijk zeg. Arie Post, een biertje en een bitterbal. In de categorie ken je deze al.
1: Ja, zeker.
0: En dat rijmt.
1: Ja, dat is mooi gezegd inderdaad. En dan heel veel een kleine mededeling nog. Nog één weekje, dan zijn de jongens van Paal en Droog, of Paal en Droom, Paal en Droog weer terug.
0: Ja.
1: Maar voor nu zijn ze nog even lekker op vakantie, want met die ambtenarentijden heb je dat, hè?
0: Ja, inderdaad. Dus vanaf 1 september zijn ze weer terug, dus we gaan gewoon door met het volgende. Zit je gezellig te eten? Yeah. Ja, lekker hè. En dan rustig een kopje koffie. Zo, ontspannen. En op de achtergrond...
2: Welkom bij Natafelen.
0: Jouw programma voor tijdens het natafelen. Natafelen op Studio Alphen.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
7: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
8: Hij schiet hem in het doel.
9: Wij zijn erbij.
10: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
9: Jij bent erbij.
10: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
9: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
11: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
9: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
12: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
9: Vacature@studioalphen.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
15: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
14: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
16: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
14: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie Band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leen Bakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
13: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu
13: na tafelen.
5: Wij zijn erbij. Net als jij.
13: Studio Alphen.

0: Radiohead en You van het eerste album Pablo Honey. De allereerste plaat ook, dus daarom zou je kunnen zeggen, dit was de allereerste.
1: Ja, dit voelt echt als een begin en dat is het ook, want het is het begin van 2 uur van na tafel tot 9 schuiven we gewoon bij je aan.
0: Ongevraagd weliswaar.
1: Ongevraagd zeker, vaar mee op de rit van je avond op deze donderdag 28 augustus.
0: Ja, inderdaad. Even heel veel fijne muziek nog wat je te wachten staat en natuurlijk de cultuuragenda. Ook die komt er gewoon weer aan, ja. Zoals je van ons gewend bent. Maar eerst gaan we terug naar een voetbalhoogtepunt. Een jaar waarin eigenlijk ik voor het eerst echt heel bewust een WK meemaakte.
1: Ja, nou, ik moet wel zeggen dat ik kan me 2010 goed herinneren, maar op detailniveau een stuk minder dan dit WK in elk geval.
0: Laat ik het zo zeggen, dit was het eerste WK waarbij ik echt dacht, oh ja, ik ben voor dat land en die spelers spelen er. En wat is dan de tegenstander? Dat je gewoon bewust was van wat het allemaal inhield.
1: Ja, en het was natuurlijk ook echt wel een mooi WK. Het was in Brazilië, een land dat voetbal ademt. Uiteindelijk won Brazilië niet het WK.
0: Nee, maar

0: Tonight.
1: Eetje. Oh, oh, oh, 2011 alweer. Ik weet nog, dit was echt een ding, hoor. Dit nummer.
0: Ja,
1: de cultuuragent.

0: De cultuuragenda. Wat gaan we doen dit weekend in Alphen of in omstreken? Dat kan natuurlijk ook. We gaan alle kanten op. We denken aan leuke uitstapjes, dat soort dingen. En Kevin, het wordt een interessant weekend.
1: Oh?
0: Nee, ik ga zaterdag. Ga ik niet heel erg laat mijn bed uit. Want ik moet een beetje op tijd om 10 uur.
1: Waar moet jij op tijd zijn dan?
0: Dan moet ik even zwaaien. Dag hoor. Dag Alex. Jeetje, wat werkt die jongen veel over. Ik bedoel dat hij na 18 nog zit. Maar goed, in elk geval zaterdag 30 augustus is hij dus... morgen moet ik naar Boskoop. Naar de Snijderwijklaan. Dus dat is in de buurt van Snijderwijk. Station Snijderwijk als je heen wil. En dat is mooi, daar heb je namelijk ontdekt de natuurapotheek. Want planten zijn niet alleen mooi in geur en kleur. Maar ook zijn de grondleggers van de medicijnen die wij nu gebruiken. En vanuit de oudheid werden er al verschillende planten gebruikt om een beetje pijn te verzachten en wonden en kwalen te genezen. Maar we zijn ze een beetje uit het oog verloren. Dus er is eigenlijk een soort cursus. En dan worden we gewoon worden we bijgespijkerd op het gebied van planten en wat die allemaal toe kunnen voegen. Nou, Kevin, dat vind ik flauw. Het is hartstikke belangrijk. Je kan je aanmelden bij jannie@countrygezette.nl. En dat moet je wel echt even doen, want het is best wel druk.
1: Jeetje, wat spannend zeg.
0: Nou, wat ga jij doen dan?
1: Nou, ik ga naar een heel leuke kunstvoorstelling of tentoonstelling. Oh. Kunst op het tuinpad tegenover plantentuin Esveld, Rijnenveld, Boskoop ook. Dat is ook zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends al.
0: Nee joh.
1: Allerlei activiteiten van
0: samen
1: kunst
0: reizen.
1: Bewonderen, een inspirerende wandeling door een Japanse tuin. Of je kunt ook stappen in een elektrisch aangedreven boot om de achterkant van de beroemde kwekerijen van Boskoop te zien. Ja, ervaar de rust in elke tuin of vanaf het water voor een optimale rustbeleving. Ja, in vrij aangelegde tuinen kun je je laten inspireren door de verhalen van de tuinbezitter. Dus allemaal mensen die druk zijn met tuinen en zo. Ja, en kijk en luister dus hoe je je eigen tuin zo kan inrichten dat daar een waar paradijs ontstaat. Want elke tuin heeft een eigen leven. Het samenspel van mens en natuur zorgt voor het creëren van je eigen Hof van Eden, waar je heerlijk in tot rust kan komen. En dat ga ik allemaal ontdekken zaterdag van 10 tot 4. Bij Rijnveld, Plantuin, Esveld in Boskoop.
0: Dus, ja, mooi.
1: Dat wordt waanzinnig.
0: Ja, en als je goed kijkt, dan zie je misschien, terwijl jij daar gewoon een beetje aan het rondlopen bent van 10 tot 4, zie je de eerste 2 uurtjes mij ook een beetje rondsnuffelen daar.
1: Oh ja. Oh, nou, dat klinkt als 1 en 0.

0: waar je naar luistert. Richting 8:30 gaan we alweer.
1: Ja, echt ongekend. Wat vliegt de tijd inderdaad.
0: Ja, dat is altijd. Dat is vrij bizar. Fijn dat je er nog steeds bij bent. Straks kan ik je alvast gerust en teleurstellen. Hebben we niemand aan de telefoon?
1: Nee, ja. Het komt er gewoon even niet van deze week.
0: Nee, en dat moet ook zeggen dat vaste gasten zijn allemaal op vakantie. Net weg, moeilijk. Net zoals onze taalbond dat ook eerder was.
1: Ja, nee, daarom inderdaad. Het is gewoon een beetje een periode. Maar hey, zometeen 1 september, dan gaat alles weer veranderen. Dan begint het leven weer. Dan starten we weer normaal op. En dan is er een einde aan deze roerige periode.
0: Ja, inderdaad. Een enorme roerige periode. Ja, daar kun je wel van spreken, inderdaad. Fijn dat je het zo verwoordt. Maar dat neemt niet weg dat het alsnog gewoon een grote cacophonie is aan fijne muziek. En dan beetje erbij. Dat is ook gewoon wat natafel inhoud, denk ik, ongeveer. Maar het is gewoon een...
2: Goeiemorgen.
0: Fijn programma natuurlijk om naar te luisteren op je donderdagavond.
1: Ja, zeker. Ja. Goeiemorgen, inderdaad.
0: Ja, precies. Zometeen krijg je van ons de nieuwste van Parcels. Een band waar wij fan van zijn. Zelfs in september naartoe gaan naar het concert. Want ze komen met een nieuw album. En de laatste single krijg je even mee. Maar eerst is het meezingen geblazen met onze grote vrienden van de show. Dat durf ik toch wel te zeggen. Het is Journey op...

0: Ja.
1: Ja, deze is leuk om te doen met karaoke, maar hij is ook wel lastig, want die gozer van een stem, joh.
0: Ja, daar kom je helemaal niet bij, hè?
1: Nee, daar kom ik helemaal niet
0: zo
1: bij.
0: Zo lang jij mij helemaal niet.
1: Nee.
0: Dus nee, dat wordt een uitdaging op zich.
1: Nee, daar ga ik mijn stembanden toch echt even mee flink door de mangel halen, zeg maar.
0: Ja, precies. Nee, dat moet je niet willen. Goed.
1: Nee, dat wil ik
0: wel. Wel even meezingen, geblazen zo.
1: Nou, en hoe?
0: Deze donderdagavond. Fijn dat je er nog steeds bij bent. Ja, ik zei het al even, Parcels. Een Australische band met heel veel fijne, ja, hoe zeg je dat? Hele relaxte muziek.
1: Ja, zeker. Maar ook wel van nature heel erg een beetje funk, disco, soul. Dat zijn een beetje de drie woorden die je eraan kan plakken. Zijn ook wel gaan experimenteren met elektronica, maar dan weer wel, dan weer niet. Een beetje vaag. En dan was ik ook uit Australië, Byron Bay. En zijn voor mij in 2017 aan mijn hoofd met z'n vijven als bandje, beginnend bandje, geëmigreerd naar Berlijn om daar een muzikaal imperium op te bouwen. En ondertussen veroveren ze steeds meer van Europa. En hun tweede album komt uit.
0: Precies, en bij een tweede album hoort dus ook een tour. Die tour leidt ze ook onder andere langs de Ziggo Dome in Nederland. En dat is best wel groot. Ik weet eigenlijk niet, even tussendoor. Misschien wel een beetje te groot voor ze, hè?
1: Ja, dat vind ik wel. Want ik heb ze in de AFAS gezien 2 jaar geleden. Of 2, 3 jaar geleden al bijna. Ja. En dat was wel vol. Maar toch, het is niet een band met bizar veel luisteraars.
0: Nee,
1: maar
0: precies.
1: Zo te zeggen. Ze zijn een beetje niche.
0: Nee, dus dat valt dan wel een beetje tegen. Maar goed, de Ziggo Dome, daar staan ze dus in september. Daar zijn wij dan ook. We zullen er uitgebreid verslag van doen. Maar in aanloop naar dat tweede album moet er dus ook muziek uitgebracht worden. En wat voor muzikale weg zijn ze ingeslagen, als we dat even moeten verwoorden?
1: Ik vind het iets rustiger dan wat ze eerst deden. Iets minder dansbaar. Eigenlijk iets minder creatief. Maar wellicht dat ze toch iets meer echt even een goede hit willen scoren.
0: En dat het iets toegankelijker is daardoor.
1: Ja, dat wel. Maar stom genoeg, ik vind het wel dat het iets de kracht van de band een klein beetje weghaalt.
0: Ja, wat ze wel hebben gedaan is tegenwoordig alle titels volledig aan elkaar schrijven.
1: Ja, dat doen ze al vanaf daar zijn ze vies van.
0: En dan is in dit geval de titel Summer in Love.

0: En Bright Eyes. Terug naar dat, een van die liedjes waarmee ze niet doorbraken, maar weer een soort een restart hadden. Hè? Want ze hadden in 2017 al een soort hitje. Ja. Toen was het heel lang best wel stil. Ja. En ergens rond die coronaperiode, de tweede deel van die periode, braken ze weer opnieuw een soort van door.
1: Ja, dat is toch grappig inderdaad. Want je hebt weinig bandjes in het circuit, maar dit is er eentje.
0: Ja, precies. Ja. Hey, het is een, het is een week waarin er eigenlijk al nu een aantal weken houdt het nieuws zich vooral heel erg bezig met femicide. En dat is echt een heel heftig onderwerp.
2: Ja.
0: En ik heb er lang over nagedacht. Moet je daar nou iets over zeggen? Of moet je daar iets mee doen? Behalve het afkeuren en dat ook met, denk ik, vrienden bespreken, toch?
2: Want absoluut,
0: dat
2: inderdaad.
0: Dat is ook belangrijk.
2: Ja. Nee, ik denk wel goed dat het belangrijk is dat het besproken wordt, inderdaad. En aan de andere kant heb ik ook zoiets van, waarom moet je er überhaupt over praten in de zin van, het is gewoon verschrikkelijk. En als je dat niet vindt, dan...
0: Ja, vanzelfsprekend.
2: Ja, het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat iedereen dat verschrikkelijk vindt, toch? Ja precies.
0: Ja, en ook het verhaal bijvoorbeeld van 17-jarige Lisa.
2: Ja.
0: En er zijn heel veel verhalen. Helaas bijna elke week wel iemand in Nederland die om femicide, dus dat een geval van femicide, dus dat een vrouw om het zijn van een vrouw wordt vermoord. En dat is zo erg, maar muziek is altijd een manier om iets op een andere manier te bekijken, ontroerd te raken of troost uitspreken. Te vinden. Precies, dingen uitspreken. En zo heeft Vrouwtje dat ook gedaan. Al best wel een aantal jaar geleden heeft zij een liedje geschreven en daarin probeerde ze zich te verplaatsen in een man die zoiets doet. Dus die 's avonds, 's nachts een vrouw lastig valt. Want, en hoe gek dat misschien ook klinkt, er zit altijd een verhaal achter een gebeurtenis.
2: Nee, dat is waar inderdaad, ja.
0: En zij probeerde zich daarin te verplaatsen. En zij schreef het liedje Een man die nooit meer huilt. En ik denk dat dat actueler is dan ooit. En dat wilde ik graag aan je laten horen. Dus luister goed naar de tekst. Ik ben...

0: Garcia. And clap your hands. Ja, waanzinnig.
1: Oh ja, wat goed. Wat goed.
2: In de spotlight.
0: Tijd voor live muziek. Live muziek omdat dat altijd iets extra's heeft. Er gebeurt iets op een podium in het publiek. Bijzondere creativiteit of een fijne wisselwerking tussen alles en iedereen. Altijd heeft live muziek iets extra's. En vandaag?
3: Ja, vandaag kiezen we eventjes een beetje ja, een klassiekertje uit. Van een hele klassieke band kan ik ook wel zeggen. Echt een beetje iets wat de western rock symboliseert. En ik wilde eigenlijk hierbij stilstaan omdat vorige week is er iemand overleden. Iemand die misschien niet iedereen kent, maar ik ben er nogal... Ik was er nogal druk mee. Brent Hinds, gitarist van de band. Voormalig gitarist van de band Mastodon. Dat is een Amerikaanse metalband uit Atlanta. Was toevallig begin dit jaar uit de band gestapt. En is tragisch overleden aan een motorongeluk vorige week. En deze man heeft eigenlijk iets gedaan wat sommige mensen die net even speciaal

0: echt even speciaal zijn doen. Namelijk bruggen bouwen. Bruggen tussen genres. Zowel tussen de western rock als tussen hardere metal muziek en dat soort dingen. En het was echt een unieke persoonlijkheid, een unieke muzikant. En Mastodon draaien hier, dat daar zit niemand op te wachten. Maar ik wilde toch even een klein eerbetoon aan doen. En ja, dat kan eigenlijk bijna niet beter dan met de Eagles.
1: En waarom met de Eagles?
0: Nou ja, als we het over western rock hebben en de sound waar hij eigenlijk voor stond, ook in zijn vrije tijd voornamelijk, dan is dit toch wel echt iets wat erbij past.
1: Okay. Ja, we gaan luisteren naar Lion Eyes live 1977.
0: Ja, hè? Capital Center, als het goed is.
1: Ja, nou, dat is waanzinnig, waanzinnig. De Eagles.
2: Here's a song that was on one of these nights, right? 1, 2, 3, 4...

Eagles and Lying Eyes. Ontzettend live in de spotlights. Ja, oh ja. Nou, Joris, ja, die moest alvast naar huis, helaas. Dus ik doe het allerlaatste gedeelte doe ik van deze show even in mijn eentje. Ja, sorry.

was het alweer voor de natafelen van donderdag 28 augustus. Het is altijd gek, het vliegt voorbij. Bedankt voor het luisteren. Goed dat je erbij was. Ik hoop dat we je weer met heel wat fijne muziek hebben kunnen verblijden. En kunnen ontroeren. Mee aan het denken hebben kunnen zetten. Volgende week zijn we er gewoon weer. Ja, dan begint dus het officiële, ja, dus, het is misschien een beetje gek om te zeggen, het radioseizoen. Dus dan hebben we gewoon weer al onze vaste gasten die stand-by staan. De Bond voor de Nederlandse Taal, die weer ready is voor een palingdroog. En alles wat erbij hoort. Dus nee, dat komt helemaal goed. Gaan wij nog even genieten van onze vrije dagen dit weekend. Ik moet zeggen, als je nog even moet werken morgen en of misschien maar ook dit weekend, heel veel succes. Ga ervoor. Maak er wat van en zorg dat je een beetje jezelf ook rekening daarmee houdt en niet jezelf voorbij loopt. Nou, voor nu, fijne avond. Geniet ervan. Ik wilde je nog even langzaam richting bed laten trappelen met een heel fijn, beetje jazzy nummer. Voor het eerst denk ik in tijden weer in natafelen een plaat waar niet in wordt gezongen, maar alleen wordt in genoten van alles wat de meest fantastische instrumenten samen met fantastische muzikanten kunnen doen. Namelijk de Dave Brubeck Quartet en Take 5. Fijne avond.

0: Doei.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
3: Ismaël de Bruin in het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000

0: aangifte niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangifte van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij Hoofd-Ex vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
1: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
0: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
2: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
0: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en het komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. De intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de

0: Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
1: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
0: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
2: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
0: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens, en dat de Straat van Hormuz meteen weer open gaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen directe vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers, met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij viel

0: De 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Al komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer.